0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Nostalgie. 2 voor 6, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. De wegen in Vlaanderen lagen er vorig jaar vuil bij.
2: Ja, er is bijna 1800 ton zwerfvuil gevonden en opgeruimd. Dat is 30% meer als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden bijvoorbeeld. Ook het sluikstorten stijgt, bewijzen cijfers van Vlaams mobiliteitminister Annick de Ridder. Het is niet dat mensen veel meer afval achterlaten langs onze wegen. Het zijn vooral de grootvervuilers die grote hoeveelheden afval dumpen. Vooral langs beide kanten bijvoorbeeld van de E17, daar in Wasmunster in Oost-Vlaanderen. Minister de Ridder bekijkt of ze nog meer camera's kan plaatsen langs die zogenaamde hotspots. In Oost-Vlaanderen mag je op almaar meer plaatsen geen water meer oppompen uit grachten of onbevaarbare waterlopen. Het zijn er nu al 85, maakt de gouverneur Carina van Kouter bekend. Uiteraard komt dat door de warmte en de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen, al vraagt de Oost-Vlaamse provinciegouverneur om zuinig te zijn. En een groep Europese landen gaan militaire oefeningen houden in buurlanden van Oekraïne. Dat kondigde de Franse president Macron aan na overleg met de zogenaamde Coalition of the Willing in Parijs. Ook Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland doen mee. Het is de bedoeling om die troepenmacht uiteindelijk in te zetten in Oekraïne zelf, van zodra daar niet meer wordt geschoten.
3: Nostalgie weer.
2: Opnieuw een zonnige en zomers warme dag. 26 graden aan zee, 33 elders. En ook morgen en overmorgen schijnt die zon volop, blijft het warm tot 31 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Met Kim.
1: Goedemorgen, liefste ochtendvrienden. Je kan wat verfrissing gebruiken in de ochtend. Regen kan ik niet regelen, maar teardrops van Momek en Womek komen wel uit de lucht gevallen. Dat gaat deugd doen.

0: Maar goedemorgen, blij dat jij weer in die club van Nostalgie zit om 7 over 6 op dinsdag. Het was al een spetterende ochtend voor mij, vrij letterlijk zelfs. Ik wou gehaast vertrekken. Ik laat mijn beker koffie vallen, uiteraard. Pet over alle kleren, over de grond ook, betonvloer, waar zo meteen de vlekken in trekken. Leuk, hè? Maar kijk, ik hoop dat jij al een minder lompe ochtend hebt gehad en vooral een goede nacht met niet te veel zweet. Want onze weerman Erwin Franks die waarschuwde gisteren al, het blijft de hele week heet.
1: Maar wat wel uitzonderlijk is, is de opeenvolging van tropische droge zomerdagen. Want, beste Kim, niet enkel vandaag, maar ook morgen, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, wordt het puffen en zweten prachtig zonnig en warm zomer. Weer bij dagtemperaturen ergens tussen 30 en 33 graden.
0: Man. We hangen eraan. En die hitte die zit stilaan ook weer binnen bij jou thuis. Het is nu het moment om de ramen open te doen, alles te laten afkoelen. En ik wil vooral de test eens doen, nu in alle vroegte, van te kijken waar is het warmst in Vlaanderen? Hoe warm is het bij jou nu binnen in huis? Stuur mij de graden in de Nostalgie-app of een fotootje van je thermostaat als bewijsmateriaal. En dan gaan we eens op zoek wie zo vroeg in de ochtend al de titel krijgt van heetste huis. Als jij denkt, oh ja, ik sta al nat van het zweet hier. Ik ben zeker de winnaar. Laat maar komen een fotootje van je thermostaat of de graden in de Nostalgie-app.

0: Naam is België de belangrijkste verkiezing van vandaag. Het heetste huis van Vlaanderen. Hier zijn wel wat thermostaten in onze app binnengekomen. Christophe uit Oostakker, die woont in de frigo's van de Koolruit eigenlijk. Ik hoop dat jij er ook proevertjes hebt, Christophe. Want zijn thermostaat zegt 14 graden. 14 graden in de zomer. Dat is goed voor een winterjas aan te doen. Jessie uit Hoven doet beter met 18 graden. Dat is al warmer. Kan alleen met airco's, denk ik. Hè. Bij Jasper uit Edegem ook maar 20 graden. Valt best mee. Maar dan zijn we er bij de hete huizen. Natasha uit Heppen woont in een huis met 27 graden. En de winnares van vanmorgen is Leen uit Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Proficiat met jouw titel. Heetste huis van 29 graden. Niet moeilijk als je drie gemeenten tegelijk woont natuurlijk. En je krijgt de hoofdprijs opgestuurd voor de verkiezing. Een potje met zweet. Leen, proficiat. Je bent een winnares. Om wat af te koelen, hoor je zo meteen Wham.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Wil je iets delen met nostalgie? Stuur een gratis bericht via onze app.
7: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
8: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
7: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
8: en het bed kopen.
9: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
10: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
11: Zit idee.
10: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
11: Zit idee.
10: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
11: Zit idee.
10: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
9: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
12: Klein stresske?
13: Nothing at all.
12: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: 14 juli vandaag, 14 juillet. Je hoort vanmorgen zeker nog Franse artiesten voor die Franse feestdagen. Vanessa Paradis, die komt er zo meteen al aan.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Het is dinsdagochtend, bijna 6:30. Goedemorgen. De grote finale dag van onze Summertime Top 1000. Die komt eraan. Morgen, hè, dan is de laatste dag. En beginnen we bij de laatste 120 songs. Voor 6:00 s'avonds, net ervoor, ontdek je dan de nummer 1. Maar we blijven in zomerse stemming ook nadien, want vanaf donderdagochtend start een nieuw plezant programma hier op Nostalgie tussen 9 en 10 uur 's morgens. De 10 van Nostalgie. 10 songs, volledig door jou gekozen in één zomersthema. Jij kiest dus echt volledig de muziek dat uur. Het moet gewoon in het thema zijn. Donderdagochtend starten we met de 10 beste songs voor je roadtrip. Helemaal in zomerse vakantiesferen. Iedereen houdt er wel eens van om op stap te gaan met de auto. Hoeft ook niet ver te zijn. Maar het is belangrijk om dan de juiste soundtrack ook te hebben tijdens je roadtrip. Muziek dus over rijden, waarin woorden zitten zoals car of drive. Of gewoon de beste hits om mee te zingen tijdens jouw roadtrip. Daar beginnen we dus mee op donderdagochtend. De 10 van Nostalgie voor je roadtrip. Het is maar dat je al gewaarschuwd bent. Kan je al eens beginnen nadenken over de beste songs. Want jij beslist volledig hoe dat uurtje zal klinken vanaf donderdagochtend.

0: Je hoort het wel wat aan haar schattig accent. Vanessa Paradis is een Franse. Hoe zou zij de feestdag vieren vandaag? Be my baby.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Dennis uit Londerzeel heeft onze diensten nodig als reisbureau, want hij stuurt dit voiceberichtje.
2: Goedemorgen iedereen. Van het weekend ga ik samen met mijn vrouw een citytripje doen naar Rotterdam. Ik ben al volop met de planning bezig, maar we zoeken nog enkele leuke adresjes voor op restaurant te gaan. Heeft er iemand misschien tips voor ons? Dank u wel.
0: Zo tof, met vrouwtje naar Rotterdam. Ik ben al geweest, Dennis, maar ik heb echt geen idee meer wat wij daar gegeten hebben. Dus het was waarschijnlijk niet zo'n goed restaurant. Dus als er foodies luisteren, laat het maar komen. En Dennis, je kan misschien nu ook meespelen voor de voucher van 100 euro bij Bol. Dan kan je een restaurantgids kopen van Rotterdam. Ben je ook weer

0: verder geholpen. Want het is weer zover, zoals elke vroege ochtend. Zo rond 6:30 maak jij kans op een bon bij Bol. Stuur nu in de app van Nostalgie wat jij as soon as possible nodig hebt. Maar echt dringend, dringend van Bol. En dan pik ik er straks een willekeurig berichtje uit en bel ik jou misschien op. Heb je een energy drink nodig om vandaag door te komen? Heb je een restaurant iets nodig voor Rotterdam, zoals Dennis? Stuur het gewoon in de app. En heel belangrijk, als je straks wordt opgebeld, moet je opnemen met even bollen. Anders is de 100 euro niet voor jou. Veel succes. Het startschot wordt gegeven door de Rolling Stones. Start me up zometeen. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Het grote nostalgie reisbureau
6: met Kim.

0: stond plots op het podium bij Jay-Z dit weekend om mee een song te zingen. Die heeft dus al jaren niet meer getoerd, hè, dus dat was een grote verrassing voor iedereen. Hopelijk binnenkort weer op een podium. Ik ga nu ook iemand verrassen. Als ik jou vandaag niet opbel, geen nood. We trakteren de hele zomer de Vroege Vogels op die voucher van 100 euro bij Bol. Vergeet niet op te nemen. Op de juiste manier, dan pas, is het voor jou.
1: Even bollen.
0: Maar ja, zeker weten. Goedemorgen, proficiat.
1: Goedemorgen.
0: George uit Deurne, klopt dat?
1: Dat klopt volledig.
0: George, jij wint 100 euro bij Bol. Wat heb jij dringend nu meteen nodig?
1: Kuisproducten en wasmiddelen.
0: Kuisproducten? Oh nee, ga jij poetsen bij dit weer, George?
1: Gewoon een beetje verplicht van thuis uit.
0: Oké. Okay. Kunnen we zeggen...
1: Ik ga het proper maken, dus kunnen we.
0: En door wie word je verplicht? Kan je dat zeggen?
1: Mijn partner.
0: Je partner, ja. Je houdt het nog zo wat vaag om ruzie te vermijden waarschijnlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoe gaat het dan? Je partner wordt wakker op een dag en zegt... George, nu is het vuil genoeg. Jij gaat kuisproducten kopen.
1: Ja, je moet de kat nu zo uitpoetsen, hè, want er staat weer veel te veel rommel in natuurlijk.
0: En is die rommel vooral van jou?
1: Ja, meestal wel, ja.
0: Wat voor rommel?
1: Goh, ja, dat kan van stomme diertjes zijn. Lege batterijken die ik opzij steek. Producten die ik koop in de winkel voor op te eten, maar die aan vervallen zijn. Ja,
0: Oké, ik hoor het, George. Het is dringend tijd voor een grote kuis. Dankzij Bol kan dat gebeuren. En dan gaat je partner maar zo gelukkig zijn. Dus jij bent punten aan het scoren daar thuis. Proficiat daarmee. Ik wens je een mooie dinsdag.
1: Voor jullie ook, dankjewel.
0: Merci.

Dennis uit Londerzeel doet beroep op ons nostalgie-reisbureau voor tips. Hier is een goede binnengekomen voor jou van Bruno. Goedemorgen, de foodhallen van Rotterdam, die zijn een aanrader. En nu komt het terug, ik ben daar ook geweest. Dat was inderdaad heel goed. Zo'n hele grote hal met standjes van Spaanse tapas tot sushi, Vietnamees eten. De foodhallen in Rotterdam, zeker een aanrader. Ik kan daar ook karaoke doen, sinds kort. Zingen met je vrouw, Dennis. Nostalgie zingen, zoals deze, First Time.

0: Straks, bij Nostalgie.
1: Whitney Houston komt jouw ochtendstemmetje testen na het nieuws van 7. En we gaan straks ook eens horen waar ons LMP3 ergens op de luchthaven rondhangt.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
3: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Oh, sfeerverlichting.
7: En olie.
6: Oh ja, schat. Hier, kocht.
7: Of anders, koolzoombandjes.
6: Oh ja, en latex handschoenen.
7: Oh ja.
8: Heb je geen klantenkaart, meneer?
9: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
9: Safti.
11: Tegels,
12: natuursteen,
11: parket in Permo.
0: Nostalgie.
1: 7:02, goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. De wegen in Vlaanderen lagen er vorig jaar erg vuil bij.
13: Ja, er is bijna 1800 ton zwerfvuil gevonden en opgeruimd. 30% meer als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden. Ook het sluikstorten stijgt, bewijzen cijfers van Vlaams mobiliteitminister Annick de Ridder. Het is niet dat mensen veel meer afval achterlaten langs onze wegen. Het zijn vooral de grootvervuilers die hoeveelheden afval dumpen, veel afval. Zoals bijvoorbeeld langs beide kanten van de E17 in Waasmunster in Oost-Vlaanderen. Minister de Ridder bekijkt nu of ze nog meer camera's kan plaatsen langs die zogenaamde hotspots. Amper de helft van de zwartrijders bij de lijn heeft zijn of haar boete al betaald. Beetje een tegenvaller voor die Vlaamse vervoersmaatschappij. Als je weet dat controleurs vorig jaar voor meer dan 16 miljoen euro aan boetes uitschreven. Want ze controleren ook veel vaker op de bussen. De Vlaamse regering wil trouwens dat de lijn dit jaar 30 miljoen euro extra ophaalt door die extra controles op zwartrijden. Reizigers die een boete niet in één keer kunnen betalen, doen dat ook vaak via een afbetalingsplan. De brand in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van de Franse hoofdstad Parijs, die breidt nog verder uit. Het vuur verwoestte nu al meer dan 1300 hectare natuur, zegt de binnenlandminister Nunes. 600 brandweermannen proberen nu van op de grond het vuur te blussen. De Franse politie pakte al bijna 60 mensen op voor brandstichting in heel Frankrijk, al dan niet opzettelijk, van wie 2 voor de brand in het bos van Fontainebleau. En in Spanje bevestigen de autoriteiten dat er zeker 3 Belgen omkwamen bij de verschroeiende bosbranden daar. Man van 63, dat wisten we al. En de Spaanse hulpdiensten die identificeerden gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Bij die Spaanse bosbranden stierven nu al 13 mensen.
0: Nostalgie weer.
13: Opnieuw een zonnige en zomerse dag vandaag. Warm ook. 26 graden aan zee tot 33 elders. Ook morgen en overmorgen schijnt die zon volop en blijft het warm tot 31 graden. Onze weerman zal daar straks wel meer over vertellen, denk ik. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De weerman Erwin die is vandaag alweer in Corgé, helaas.
13: Oh, sorry. Dat wist je niet.
1: Ja, maar die verdient dat ook, hè.
13: Ah ja, dat is waar.
1: Beetje met zijn vogeltjes in zijn tuin gewoon genieten van de zon.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
8: Met Kim.
1: De dinsdag raast hier vliegensvlieg voorbij met de beste artiesten Whitney Houston nu en LMP3. Die vliegt straks richting de luchthaven voor jou. Een heel erg goedemorgen.

0: is hier een liefdevolle playlist van morgen. Building a bridge to your heart. En nu de brug gebouwd is, verklaart Jason Mraz ja zometeen de liefde. I'm Yours komt eraan.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Eerst gaan we richting Brussels Airport. Het zijn daar de hoogdagen in de zomervakantie. Nu om 6:08 ook al druk. Met verschillende soorten reizigers. Je hebt zo de mensen in kostuum die alleen reizen voor het werk. Gezinnen gepakt en gezakt die richting het zuiden trekken. Of grote groepen mensen, jonge mensen met zo'n veel te zware rugzak op de rug. Waarmee je bijna omver valt naar achter. Onze collega Ellen Petrie die dwaalt de hele zomer rond op de luchthaven. En ze is net gebotst op zo'n troep rugzak.
2: Goedemorgen. Jullie staan hier allemaal met een rugzak. En geen gewone rugzak. Jullie gaan rondtrekken, neem ik aan.
3: Naar IJsland.
2: En wie zijn idee was dat? Om te zeggen, we gaan in groep naar IJsland.
3: Het is via Joker-organisatie. En dan kun je inschrijven.
2: Dus jullie gaan naar IJsland. En daar dan rondtrekken, neem ik aan.
3: Ja, heel IJsland rond.
2: En hoe lang zijn jullie eigenlijk weg?
3: 14 dagen.
2: Het is een organisatie, dus er zullen regelmatig reizen worden aangeboden. Waarom IJsland voor u?
3: Wel, vorig jaar heb ik iets heel warm gedaan, Nicaragua. En ik dacht nu iets kouder. En ik wou wel weer terug naar de natuur. Dus ik dacht IJsland, dat heb ik al veel gezien op mijn Instagram en op al die dingen. Dat zag er heel mooi uit. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon voor de natuur rijk.
2: En vorig jaar, hoe was dat?
3: Dat was super tof. Ja, warm, maar super tof. Vulkanen beklommen, in meren gezwommen. Dat was ook met dezelfde organisatie, dus ik wist dat dat goed ging komen. Dus daarom dat ik me ook dit jaar weer heb ingeschreven.
2: Weet jullie op voorhand van wat jullie eigenlijk gaan doen of wat te verwachten?
3: Ja, op de website staat er wel een beetje van die steden gaan we doen en die waterval gaan bezoeken. Maar de reisleider die bepaalt natuurlijk zelf nog van ik vind dat leuk of op dat moment ga ik dat doen. Dus je hebt een beetje een breed beeld van wat de organisatie gaat doen, maar nog niet heel specifiek. Je weet wel, die tot die dagen zitten op die camping ongeveer.
2: Hey, vorig jaar heel warm, vulkanen en nu IJsland. Wat staat er op voor volgend jaar op de lijst?
3: Goeie vraag. Ik weet niet of ik nog weer zo ver ga gaan als Nicaragua, want die lange vluchten, ik twijfel toch.
2: Gaat het er niet goed op die vluchten?
3: Oh ja, zo 12 uur op een vliegtuig, ja. Dat verveelt ook wel een beetje.
2: Ja, maar weegt dat dan niet op tegen al dat moois dat je daar kunt zien en meemaken?
3: Ja, het was het wel waard, maar niet om elk jaar te doen, denk ik, zo'n verre reis. Daarom nu iets dichterbij IJsland.
2: Ja, en jetlag-gewijsachtige dingen?
3: Ja.
2: Heb je daar ook last van?
3: Ja, dat viel mee. Maar gelijk nu gaat het ook mee van, want het is maar 2 of 1 uur verschil.
2: Ja,
3: dus dat
2: klopt.
3: Helemaal goed.
2: Wel, ik wens u de reis van uw leven.
3: Dankjewel.
2: Maak herinneringen en vrienden.
1: Ja. Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check

0: Het die dinsdagochtend in 7:15. Goedemorgen. Het is vakantie, dus jij bent nu misschien pas wakker. Geen zorgen. Fleetwood Mac geeft wat punch aan je dinsdag. Don't Stop komt er zo aan.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
7: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
8: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
9: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
10: Op reis naar Lanzarote.
11: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan. Hè.
7: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
12: Nostalgie.
7: Luister... En je bent op vakantie.
13: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
6: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
14: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

Sebastian die stuurde een goed voorstel in de app van Nostalgie. Kunnen we niet met z'n allen een regendans doen? Oh, zo'n douche uit de hemel. Het zou deugd doen, hè? Dat is het eerste dat iedereen tegen elkaar zegt. Als jij nog aan het werk bent, toch? De collega's, het is waar mee, hè? Maar sommige mensen houden van die warmte. Als jij denkt, ik wil het zelfs nog warmer. Wij sturen jou richting Italië deze week. Daar is het 36 graden. En je kan een trip winnen naar Rome voor twee personen dankzij Borotalco en Nostalgie. De idyllische hoofdstad van Italië. Elke ochtend speelt één iemand stop de bandronde met ons. En jij moet zoveel mogelijk juiste antwoorden geven. De twee luisteraars die op het einde van de week bovenaan ons klassement staan, die spelen vrijdag het finale spel hier in de studio. Dus wil jij naar Rome op onze kosten? Waag straks om 8 uur jouw kans.

0: Wel bestaat niet. Jennifer Page zingt over haar crush. En daar wandelt mijn crush van de nieuwscollega's binnen. Half acht bijna. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Amper de helft van de zwartrijders bij de lijn. Heeft zijn of haar boete al betaald? En dat is een beetje een tegenvaller voor de Vlaamse vervoersmaatschappij. Als je weet dat controleurs vorig jaar voor meer dan 16 miljoen euro aan boetes uitschreven. Want ze controleren ook veel vaker op die bussen in Spanje. Bevestigen de autoriteiten dat er zeker 3 Belgen omkwamen.

0: hij op zijn gsm scrolt of aan een café een sigaret staat te roken. Allemaal in diezelfde witte kousen, rode jas, krullende pruik. Maar het stadsbestuur van Wenen en zeker ook de inwoners zijn al die valse Mozarts kotsbeu. Omdat ze ook al maar slordiger en vuiler en vies gekleed zijn. En dat is niet echt een reclame natuurlijk voor die stad Wenen. En daarom besliste het stadsbestuur dat er op alle grote pleinen geen Mozarts meer mogen rondlopen. Anders riskeren die mannen of die vrouwen een boete tot 700 euro.
1: De echte Mozart zou het moeten weten.
0: Ja, dan gaat zijn tenen krullen, denk ik.
1: Dat is toch typisch zo. Hè? Een stad heeft één grote bekende persoon, dus ze buiten die uit als mascotte. Wie zou dat bij jou kunnen zijn? Jij woont in Overmeren. Wie kan de mascotte worden van Overmeren?
0: Ik? Nee, ik bedoel, de Overmeerse paling.
1: De paling? Waarom?
0: Ja, want vroeger was het Donkmeer gekend voor de palingen die daar zwommen. Omdat dat in dat Donkmeer zijn echt hele diepe putten tot 30, 40 meter op sommige plaatsen. En we hadden daar ook een palinghandel en twee palingrestaurants. Dus, en er staat ook een standbeeld van een palingsteker, zoals dat heet. En voilà, dat zou gerust de mascotte kunnen zijn. Je moet eens komen eten bij ons, is dat lekker hoor.
1: Ik zie jou al rondlopen in zo'n palingkostuum.
0: Oh nee.
1: Verse vis, slechts 20 euro, all in, all you can eat. Verse vis.
0: Okay.
1: Een nieuwe roeping voor u, Bart.
0: Ja, het zou me nog afgaan, denk ik.
1: Allee, we gaan een palingkostuumje gaan zoeken.
2: Ja. Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: op en top Belgisch Soul Sister. Maar we moeten vandaag toch ook even over de grens gaan piepen, want het is 14 juli vandaag. Een hoogdag voor de Fransen. Ze spelen straks de halve finale in het WK voetbal. En het is ook nog eens nationale feestdag daar. Sarah die stuurt een berichtje in de Nostalgie-app. Ik heb vorig jaar op 14 juillet dikke pech gehad. Ik was in een schoon dorpje in Normandië en ik zag een plein met heel veel parking. Ik dacht nog, hier is veel plaats op een feestdag. Maar toen ik s'avonds terugkeerde naar de auto, bleek dat er een avondmarkt was op dat plein. De marktkramers waren hun standjes al rond mijn auto aan het bouwen. Herkenbaar, ik heb dat ook ooit voor gehad. En ook een ander strafverhaal ooit meegemaakt in Frankrijk. Het heeft te maken met snelheid. Ik ga het jou straks vertellen. Maar ik ben vooral benieuwd door Sarah's verhaaltje of jij ook zoiets hebt meegemaakt in Frankrijk. De meeste Belgen zijn toch wel eens over de grens geweest. Dus denk eens na, wat is het zotste dat jij al hebt meegemaakt in ons buurland Frankrijk? En laat het maar komen in de Nostalgie-app. We vieren ze straks sowieso met een Frans plaatje ook.
1: En we zijn weg.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
2: Luister en je bent op vakantie.
4: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
5: Hela, dat is toch met pingpongballen?
4: Ja, en dan?
5: Ja, geen bal had je gezegd.
4: Oké. Kijk dan naar balvrije films, hè? Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
5: Goeie bal.
4: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

0: 14 juillet, de Franse feestdag. Wat heb jij al meegemaakt in ons buurland, was de vraag. Hermine heeft de liefde daar beleefd. Enkele weken geleden mijn hart verloren, stuurt ze aan een Fransman Charlie. Het was van korte duur, maar ik heb er een magische week beleefd. Oulala, l'amour francophone, lijkt me schitterend. En dan is er Bruno, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kim.
0: Jij stuurt gestopt door de Franse politie. Vertel me alles.
1: Ja, ik reed vroeger wel eens op en af naar Epernay en Pierry om champagne te gaan halen voor familie en vrienden. En ik was met een vriend even op en af champagne gaan halen. En we waren redelijk gehaast om terug te zijn. Dus we zijn gestopt geweest door de politie die ons onderschepte. Maar wat ze niet gezien hadden, was dat we meer dan 200 flessen champagne mee hadden.
0: En die hebben dat niet gezien, Bruno?
1: Nee.
0: Oh my.
1: De koffer zat goed vol en de bodem van de auto ook wel achteraan. Dus die wilden gewoon aan de kassa passeren voor de snelheidsovertreding.
0: Wacht, maar 200 flessen, Bruno. Hoeveel dorst heb jij?
1: Ja. Heel veel. Maar champagne gaat er bij ons heel snel door. Ja, en als je die in Frankrijk bij de boer koopt, is dat wel een pak goedkoper dan in de winkel.
0: Ja, tuurlijk. Amai, zeg. Ik wil wel eens naar zo'n champagnefeestje van u komen, Bruno. En hoe snel reed je dan dat je een boete kreeg?
1: Ja, ik denk 150, 160 misschien, ik weet het niet.
0: Oh, ça va nog.
1: Het is al te lang geleden en verjaard.
0: Nee, dat is echt al snel. Maar ik heb nog sneller gereden. Allee, niet zelf, maar ik heb ooit aan een liftwedstrijd meegedaan met mijn zus naar Parijs vanuit Gent. En wij werden opgepikt aan het tankstation van Kortrijk al door een man, Gino. Ik hoop dat hij luistert. Bedankt, Gino. En die reed 180 op de derde rijstrook. We hebben die wedstrijd gewonnen, Bruno. Maar niemand geloofde dat wij niet getrished hadden. Iedereen dacht dat het niet eerlijk gebeurd was, omdat we er zo snel stonden. Sneller eigenlijk dan als je zelf naar Parijs rijdt. Want we waren er op 3 uur. Ja, dat is...
1: Ik heb nog een strafverhaal. Een van mijn vrienden, die reed destijds voor Van Rossum toen die zonder rijbewijs had met een Ferrari naar het zuiden van Frankrijk.
0: Maar...
1: Dat is een vakantiejobje.
0: Oh, en Van Rossum zat bij hem in de auto?
1: Ja, die had zonder rijbewijs.
0: Allee! Gino, als je luistert, bedankt. En Bruno, jij ook bedankt. We zijn hier geen goede reclame aan het maken voor volgens de snelheid rijden. Maar kijk, in Frankrijk is vakantie en kan alles, hè. Dat is waar, hè,
1: ja,
0: Bruno.
1: Maar nu gaat dat niet meer, hè. Vroeger was dat.
0: Ja, nu houden we ons aan de snelheid. Allee, champagne, ja. Santé en al. En merci voor je verhaal, hè.
1: Graag gedaan.
0: Joe.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: 200 flessen champagne in je koffer in Frankrijk. Goed verhaal van de Bruno. Het is nationale feestdag in Frankrijk, dus eens testen hoe goed jouw Frans is. Dit is de Franse versie van onze nummer 247 in de Summertime Top 1000. Want zometeen om 8 uur beginnen we er weer aan. In het Frans klinkt het zo.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000. Mon amour.

0: Geef mij maar het Nederlands. In dit geval. Get ready. Na het nieuws van 8 uur.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
4: Welkom thuis.
0: Nostalgie. 3 voor 8, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Veel afval langs de Vlaamse wegen vorig jaar.
5: Er is bijna 1800 ton zwerfvuil gevonden en opgeruimd. 30% meer als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden. Ook het sluikstorten stijgt, bewijzen cijfers van Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder. Het is niet dat mensen veel meer afval achterlaten langs onze wegen. Het zijn vooral de grootvervuilers die veel afval dumpen. Zoals bijvoorbeeld langs beide kanten van de E17 Waasmunster in Oost-Vlaanderen. En minister de Ridder bekijkt nu of ze nog meer camera's kan plaatsen langs die zogenaamde hotspots. Amper de helft van de zwartrijders bij De Lijn heeft zijn of haar boete al betaald. Beetje een tegenvaller voor die Vlaamse vervoersmaatschappij. Als je weet dat controleurs vorig jaar voor meer dan 16 miljoen euro aan boetes uitschreven. Want ze controleren ook veel vaker op die bussen. De Vlaamse regering wil trouwens dat De Lijn dit jaar 30 miljoen euro extra ophaalt door die controles op zwartrijden. Reizigers die een boete niet in 1 keer kunnen betalen, die doen dat ook vaak via een afbetalingsplan. De brand in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van de Franse hoofdstad Parijs, breidt verder uit. Het vuur verwoestte al bijna 2000 hectare natuur. Dat zegt ook de binnenlandminister Núñez daar. 600 brandweermannen proberen nu van op de grond het vuur te blussen. De Franse politie sluit zeker vandaag en morgen nog een deel van de A6 af, de bekende Route du Soleil, tussen Parijs en Dijon zelfs. En in Spanje bevestigen de autoriteiten dat er zeker 3 Belgen omkwamen bij de verschroeiende bosbranden. Man van 63, dat wisten we al, en de Spaanse hulpdiensten die identificeerden gisteravond ook een koppel, een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Bij de Spaanse bosbranden stierven nu al 13 mensen.
3: Nostalgie weer.
5: Opnieuw een zonnige en zomerse warme dag. 26 graden aan zee tot 33 elders. En ook morgen en overmorgen en vrijdag schijnt die zon volop en blijft het warm tot 31 graden. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bakken en braden, de ideale temperaturen voor onze summer. Time top 1000.
5: Doet mij denken aan Bissell.
0: Bedankt, weergoden.
3: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
4: Met Kim Muilaert.
0: Jij bent straks weer een stapje dichter bij een reis naar Rome met z'n tweetjes. En we tellen verder af in deze hete lijst. Mijn liefde voor jou is Deep So Deep. Get ready.

0: Redbox op 246.
1: De Summertime Top 1000.
0: Goedemorgen, het is dinsdag 14 juli. Het is hier op onze redactie van Nostalgie. Maar stilletjes, bijna iedereen is op vakantie. Jij ziet het waarschijnlijk ook op je Instagram of Facebook. Zo de hele tijd foto's van vrienden en familie op reis. Met een cocktail, aan het zwembad, in het zeetje. Maar echt waar, binnenkort is dat jou. Wij gaan daar bij Nostalgie voor zorgen. Elke dag passeert de reiskar meerdere keren op je radio met vele trips om te winnen. En hier in de ochtend kan je elke week een nieuwe grote reis winnen. Deze week een citytrip naar Rome. Hotel en vlucht inbegrepen voor 3 dagen. Gewoon met z'n tweeën kan je richting Rome dankzij Borotalco. Dus als jij jezelf al ziet huppelen rond dat Colosseum, mag je nu al Ik wil op vakantie sturen in de Nostalgie-app. Een voiceberichtje. Want Farida stuurt hier al. Mag ik nu al sturen of moet ik nog eventjes wachten? Laat je gaan. Roep het gewoon zo luid als je kan. Vol enthousiasme in de Nostalgie-app. En dan speel je straks misschien het spel. We tellen verder af intussen ook in onze zomerse lijst. Het is de voorlaatste dag al van de Summertime Top 1000. Nu zit je vol een bak in de 90s met Cece Peniston. Finally. Finally.

0: MC Hammer, Ken Targis. Goedemorgen, blij dat je erbij bent in de club. We trakteren weer vanmorgen. Elke week een nieuwe trip die je kan winnen in de ochtend. Vorige vrijdag ging Ginter naar huis met een weekje mobile home. Deze week is het in Italië te doen. Rome, twee personen, jij en je liefje of een goede vriend dankzij Borotalco en Nostalgie. Op 3 dagen kan je echt wel al veel van dat historisch centrum gaan bewonderen. Dus speel gewoon mee. Hoe wordt het van jou de prijs? Elke dag spelen we Stop de Bandronde met iemand. En de twee met de hoogste score op het einde van de week spelen hier live in de studio de finale. Dus belangrijk als je wil meespelen dat je vrijdagochtend hier ook effectief naar Antwerpen 's morgens vroeg kan komen. Dus als jij je kans wil wagen, stuur een voiceberichtje in onze app. Roep, ik wil op vakantie. En dan speel jij straks misschien mee, meezingen met de hit.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: En dan spelen we na de koning van de jungle. The Lion Sleeps Tonight komt er zo aan op 243 in de lijst.
3: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
4: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
5: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
2: De Summertime Top 1000.
1: De Summertime Top 1000.
2: Nostalgie. 243.

0: plezant wakker worden, hè? Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up, op 242.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: The Only Way is richting Rome. Misschien wel voor ons Eva. Goedemorgen, dag Eva Verdonk uit Nederzwalm.
2: Goedemorgen, Ken.
0: Jij probeert een ticket voor de grote finale vrijdag te bemachtigen voor de citytrip naar Rome. Waarom wil jij die stad wel eens bezoeken?
2: We zijn daar een tiental jaar geleden al naartoe geweest en dat was heel leuk. En ja, eigenlijk, we hebben ook nog niets gepland deze zomer, dus het zou super zijn mocht ik kunnen gaan.
0: Oh, het zou echt wel welkom zijn dan, eventjes weg van alles. En wie zou er mee mogen?
2: Mijn vrouw, Sophie.
0: Je vrouw, oh, romantisch richting Rome.
2: Ja.
0: Ik gun het jou volledig, Eva. Maar we gaan kijken hoe ver je komt. Je krijgt grote nostalgie-hits te horen. Als die stopt, vul jij het volgende woord aan. En zolang je juist zingt, blijven we nieuwe fragmentjes geven. De bedoeling is om zoveel mogelijk juist te hebben, zodat jij bovenaan het klassement staat. Nu, gisteren, Silke had er één juist. Ik vind dat je daar toch op zijn minst al boven moet geraken, hè?
2: Ik ga mijn best doen, echt. Maar je weet nooit, hè.
0: Kom aan. Heel veel succes. Ja. Hier is de eerste.
3: Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u. Geef me een
2: kus.
0: Een kus, natuurlijk.
2: Hill.
0: On the hill is juist, de volgende.
2: Sensualiteit.
0: Er zit zelfs al wat melodie in. Eva, goed bezig.
2: Valerie.
0: 4 op 4. Hier is de volgende.
2: Cry.
0: Goed bezig. Up naar de next.
2: Toi?
0: Je twijfelt?
2: Toi? Ja, ik had het niet zo goed gehoord, dus daarmee.
0: Het is juist, de volgende!
2: Negra?
0: Oh, Eva, je zit aan 7 juist en we gaan gewoon voort. This is what it sounds like
2: when it Cry?
0: Is ook juist, we blijven gaan.
2: Twee.
0: Eva, dat is juist.
2: Ja.
0: Dat betekent dat jij aan fragment 10 zit. Dat is een gouden fragment. Als je die ook juist hebt, dan speel jij sowieso de finale vrijdag. Maakt niet uit wat ze morgen en overmorgen doen. Oké?
2: Oh, oké.
0: Het gouden fragment. Hier gaan we.
2: Nou.
0: Maar ja!
2: Nee!
0: Eva, my god. Ik wil bij jou eens karaoke gaan doen. Jij wist gewoon alles. Het gouden fragment gehaald. Jij speelt sowieso vrijdag de finale hier in de studio.
2: Oh my god. Oké, super, super.
0: Super, hè? Ja, je bent echt heel dicht nu bij die reis naar Rome. Ga het maar aan je vrouw vertellen. En ik zie jou vrijdagochtend hier.
2: Oké.
0: Tot dan!

0: Eva krijgt al felicitaties in onze app. 10 hits had ze juist. Dus zij komt sowieso vrijdag strijden in de finale voor die reis naar Rome. Als jij denkt, ik kan dat ook. Ik kan dat ook. Morgenochtend om 8 uur een nieuwe kans om mee te spelen. Don't miss it. Iets over 8:30. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Als je naar het zuiden van Frankrijk op vakantie vertrekt en je moet langs de A6, de Route du Soleil, houd dan rekening mee dat die vandaag en morgen zeker afgesloten blijft. Tussen Parijs en Dijon door de verschroeiende brand in het bos van Fontainebleau. In de buurt van Parijs is dat die brand verwoeste of het vuur verwoeste al bijna 2000 hectare natuur. Bij Bpost kan je vanaf nu in een van een pakjesautomaten ook een kluis huren om er je persoonlijke spullen in te bewaren voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker genoeg capaciteit is. Bpost, die verdient er natuurlijk ook iets mee. De kostprijs hangt af van de grootte van de kluis. En het is nu echt officieel en definitief. Club Brugge vond een opvolger voor een doelman Simon Mignolet. De Zwitser Jan Sommer komt transfervrij over van de Italiaanse kampioen Inter Milaan. Doelman van 37 ondertekende een contract van 3 seizoenen bij landskampioen Club Brugge. En nog tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer. 26 graden aan zee, 33 elders. Als je wil afkoelen, moet je wachten tot komend weekend. Dan krijgen we wolkenvelden en opklaringen en rond 24 graden.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Summertime Top 1000
4: met Kim Buijs.

0: in D duurt 15 seconden. Bill Withers heeft lange adem, dat is duidelijk. Maar hij heeft groot gelijk. Het is blauwe hemel al. De zon schijnt vol een bak. En je hoort de meest zomerse lijst ter wereld op je radio. Het is zeker een lovely day.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Felicità, die komt er straks aan in het Italiaans. En ook Vlaamse top staat in de Summertime Top 1000. Het is nooit te vroeg voor een Polonaise. Straks op 239 staat Christophe zijn versie van Sweet Caroline.
3: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... ZitIdee. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitIdee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitIdee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: De Summertime Top 1000.
4: Met Lenke van Omen. Nostalgie.
2: 239.

0: Romana Power was een bloedmooie dame, stuurt Free. En Albano, wat een stemmen. Machtig, machtig. Ben ze eens gaan opzoeken. Ze was inderdaad een prachtige vrouw. Amerikaanse, maar ze ging in Italië wonen. En Albano was een Italiaan pur sang. Dat gaf vonken tussen die twee. Dus ze begonnen als koppel te zingen. En dan krijg je dat prachtige Felicità.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: We kruipen dichter bij die hoogste 200 songs van onze zomerse lijst. Ochtendwandeling straks na het nieuws van 9 met Dire Straits. Walk of Life staat op 235.
3: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
9: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Nostalgie. 2 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Verkeersproblemen richting Zuid-Frankrijk door bosbrand.
15: Ja, die bosbrand daar, hè, in dat beroemde bos van Fontainebleau. Bleau, weet ik, wil ik zeggen. Als je langs de A6 moet, de Route du Soleil, hoor dan rekening mee dat die zeker vandaag en morgen afgesloten blijft tussen Parijs en Dijon. Door dus die brand in het bos van Fontainebleau, in de buurt van Parijs is dat. Die verwoestte al bijna 2000 hectare natuur. 600 brandweermannen probeerden dat vuur te blussen, dat waarschijnlijk is aangestoken. Politie pakte daarvoor al 2 mensen op. We zijn bij ons niet goed genoeg voorbereid op overstromingen. Dat zegt het centrum dat risico's van klimaatverandering beoordeeld, precies 5 jaar na de dodelijke overstromingen in Wallonië. Daar kwamen toen 39 mensen bij om. Onze regering nam wel enkele maatregelen om gelijkaardige crisissen te vermijden, zoals oevers versterken bijvoorbeeld en ook crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en komen vooral te traag. En Greenpeace trekt aan de alarmbel. Gezinnen betalen volgens de milieuorganisatie tot 15 keer meer voor energie dan grote vervuilende bedrijven. Vooral door miljarden euro steun en gratis emissierechten aan de industrie profiteren bedrijven zoals ArcelorMittal, terwijl gezinnen de rekening betalen. Greenpeace vraagt dat de regering minder cadeaus uitdeelt aan die grote vervuilers en dat geld inzet voor duurzame energie.
2: Nostalgie weer.
15: Nog tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer, 26 graden aan zee, 33 elders. Als je wil afkoelen, moet je wachten tot komend weekend. Dan krijgen we

0: wolkenvelden en opklaringen. En rond 24 graden. Nou ja, dat is misschien wel overdreven. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Maar dat is het gekke, hè? 24 graden. Dat klinkt bijna als, we moeten onze winterjas aandoen.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
3: Met Kim Muilaert.
1: Het lijkt wel alsof al je vrienden op reis zijn en jij als enige nog moet werken. Miss Poes, door deze lijst heb je ook instant vakantiegevoel. Dire Straits nu op je radio. Goedemorgen.

0: Dit weekend speelt The Weeknd 3 keer in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Als je gaat kijken, veel plezier, hè.
1: De Summertime Top 1000.
0: Jouw ideale soundtrack voor allerlei activiteiten tijdens de zomervakantie. Ans de Wolf bijvoorbeeld, die zegt in de app: ik ben mijn gang aan het schilderen in Brugge. Het is hier goed weer om dat te doen. Ramen en deuren open, aardig windje en de beste muziek. Wat wil een mens toch meer? Ans, life is good. Een mens wil helemaal niks meer dan die Summertime Top 1000. Want je reist gewoon muzikaal de wereld rond. Nog tot morgenavond tellen we af naar de nummer 1. En op 233 gaan we richting Zuid-Afrika. Het was de eerste Afrikaanse wereldhit ooit. Dat een artiest uit Afrika liever over de hele wereld een hit scoorde. Het was eind jaren 60 en niet zomaar een nummer. Myriam Makeba, die vocht tegen de apartheid. Dat was een enorm straffe vrouw. En haar Pata Pata, die staat hier ook op te blinken in de lijst op 233.

Go West in de versie van de Pet Shop Boys. Origineel was het van The Village People, maar ze hebben in de 90s ook eens een versie gemaakt met de Rode Duivels. Weet je dat nog? Dat was toen voor het WK voetbal, was in de US ook het WK toen. En die versie met de Duivels klonk zo.

0: terrein.
1: Toen klopte de Rode Duivels wel Spanje in de kwartfinales met strafschoppen. Dit jaar mocht het niet zijn. Oh, sad story.
2: Straks in de summertime.
3: Top 1000.
1: We laten het niet aan ons hart komen dat de halve finale vandaag zonder ons is. Want de koning van de ambiance komt eraan in de lijst. Sam Goris en Laat het gras maar groeien. En zometeen al... Madonna. Dan zit je vol in de 80's met True Blue op 231 zometeen.
4: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
5: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
4: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
5: en het bed kopen.
6: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
7: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
8: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
7: Het ultieme slaapcomfort.
8: Deniwol.
7: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
6: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooidonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
3: De Summertime. 231.

bijna 9:30. Je hebt net lang geslapen, want het is vakantie. Je bent naar het hotelontbijt geweest. En dan is er de ochtendgymnastiek in Hotel Nostalgie. Met Anne-Lee en haar beenwarmers aan. 2 times. Maar nee, dat klopt niet. Het is 4 times. 4 keer staat David Bowie in jouw Summertime Top 1000. Nog eentje hoger dan dit. Dit is zijn voorlaatste. 229 is voor Let's Dance. En hierna komt de Sam Gorisse die ik je al beloofd had. Laat het gras maar groeien. Voor alle bijtjes en zo. Na David Bowie.

0: of Sam Goris.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
0: Je bent nu toch aan het meezingen, hè? Net voor 10 uur kan je de luide stem van Taylor Dane proberen imiteren. Tell It To My Heart staat op 223. En zometeen al een song die een comeback kreeg dankzij TikTok. Een van mijn favorietjes. Dat was een grote trend in 2020, waardoor nieuwe generaties het nummer weer leerden kennen. Break My Stride, zometeen al.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
8: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
7: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
8: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
9: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
2: De Summertime Top 1000
1: met Kim Muilen.

0: I Can't Stand the Rain. Zo'n buitje nu zou nogthans zoveel deugd doen voor iedereen. Lien stelt hier de belangrijke vragen in de Nostalgie-app. Summertime.
1: Top 1000.
0: Goedemorgen, hoe kan je een reis winnen? Mijn liefste Lien, door onze muzikale reiskar te spotten. Die klinkt zo nog eens voor de zekerheid te laten horen. Die passeren deze zomer op Nostalgie, dan maak je opnieuw kans op topprijzen door gewoon reiskaart te sturen in de app. Vandaag weer prachtige prijzen in die kar. Sean heeft een prijs liggen voor mensen die houden van verrassingen, want daar maak je kans op een Secret Parks verrassingsvakantie voor 4 personen liever in Europarks. Waarom Secret? Ja, je hoort pas een paar dagen op voorhand naar waar je gaat. En vandaag is het ook geen normale dinsdag, het is Dikar dinsdag, want bij Marcia maak je kans op een weekendje met een Dikar mobile home. Gewoon instappen, genieten, rijden naar waar je wil, naar een avontuurlijke camping. Dus als jij een avonturier bent en wel eens met de Dikar mobile home weg wil, ga op zoek naar de reiskar vandaag. Oelala. Telo is al in vorm, hè? 225, daar doet ze het in Spaans. Edith Fanny in de Summertime, top 1000.

0: Wat een ongelofelijke powerstem, die Taylor Dayne. Tell it to my heart. Bijna 10 uur, Sean die neemt het zometeen over. Goedemorgen, dag Sean. Hallo? Hallo, Sean? Nee, hij is er nog niet. Die staat in de file bij de wegenwerken op de E17. Misschien wel naast jou. Zwaai dan eens naar hem. We zien wel wanneer hij hier komt binnenzwaaien. Je mag altijd gokken in de Nostalgie-app om hoe laat hij hier is. En intussen tellen wij verder af.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000. Once there was a battle
0: there. In Zaire. Met dit gekende dansje. In Zaire. Zo meteen aan het nieuws van 10. Oh, peerkrekels. Prachtig.
3: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, sfeerverlichting.
6: En olie.
5: Oh ja, schat. Hier, kort.
6: Of anders koolzoombandjes.
5: Oh ja, en latex handschoenen.
6: Oh ja.
7: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
9: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti.
10: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
11: Hela, dat is toch met pingpongballen?
10: Ja, en dan?
11: Ja, geen bal uit het gezicht.
10: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
11: Goeie bal.
10: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
13: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
0: Nostalgie. 3 voor 10. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Opvallend onderzoek naar drugs achter het stuur.
14: Al maar minder jonge chauffeurs zeggen dat ze niet met de auto zouden rijden als ze drugs namen of alcohol dronken, blijkt uit de nieuwe gedragsmonitor van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ook de sociale controle bij jongeren om nuchter te blijven daalde opvallend. Om die evolutie te keren trekt onder meer Vlaams mobiliteitsminister Aniek de Ridder komende weken naar verschillende zomerfestivals om jongeren te overtuigen om onderling goed af te spreken hoe ze veilig naar huis geraken. Er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende naar een grote kabeldiefstal afgelopen nacht. Arbeiders van spoornetbeheerder Infrabel proberen alles zo snel mogelijk te herstellen, want de dieven knipten op verschillende plaatsen kabels door en vernielden ook de sporen. De hinder duurt zeker tot vanmiddag. Tussen Brugge en Oostende rijden nu vervangbussen voor de reizigers. En in Groot-Brittannië lijkt niets Labour-politicus Andy Burnham tegen te houden om de nieuwe premier te worden. Binnen zijn partij krijgt hij genoeg steun van zo'n 350 parlementsleden van Labour om ontslagnemend eerste minister Keir Starmer op te volgen en te verhuizen naar Downing Street 10. Andy Burnham moet wel nog de steun krijgen van minstens 2 vakbonden, maar dat is een formaliteit, zegt de Britse openbare omroep BBC. Die verwacht dat Burnham nu vrijdag al officieel de nieuwe leider wordt van Labour en volgende week maandag dan Keir Starmer opvolgt als premier.
2: Nostalgie weer.
14: Tot en met vrijdag is het genieten van zonnig en warm zomerweer met maxima tot 33 graden. Aan zee is het een beetje koeler, 27, 28 graden. En vanaf komende zaterdag tot en met volgende week maandag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden en ook iets frisser, 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Maar kijk wie ze daar binnen zwieren, Bart.
15: Dat ze.
0: Goedemorgen, Sean.
14: Met een gebeurt.
15: Hallo. Elaba.
0: Je bent er geraakt.
15: Yay, let's go.
0: Let's go. Met
2: nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
16: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.

0: Chandon.
1: Chandon zonder baard staat hier nog, maar de echte Chandon is gearriveerd. Dus je bent in goed gezelschap voor die lijst. De zomerse songs komen eraan. We are music. Yeah. Nostalgie.
2: Nummer 222.

Zijn eerste slow stuurt Hans de Wolf. Ik weet niet of die jongen me nog herinnert. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Maar dit nummer blijft mijn eerste slow. Ja, zalig toch, zo'n herinneringen. Bij mij komt die eerste slow terug naar boven. Elke keer ik Laura Pausini en La Solitudine hoor. En ze hebben allemaal wel dezelfde soort gelijkaardige herinneringen. Dat is mooi om die te kunnen delen. Al fluitend het vervolg van deze dinsdag voormiddag in met Scorpions en Wind of Change. En dan nu... Oh, even terug de bokshandschoenen aan en in de teletijdmachine terug naar 85. Toen Sylvester Stallone op zijn hoogtepunt zat met de Rocky-films. 80 werd hij zo net nog, vorige week was groot feest. En nu ook met de legendarische soundtrack van de film Rocky 4. In de woorden van James Brown, Living in America.

0: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.
1: Bijlen. Let me see you dance, baby.
0: Nummer 219.
1: Yeah. Let me see you dance.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het dan. Ik vraag het dan.
3: Ach, wil jij het aan met mij? En daarna pief, poef, paf, het is af. Want kon het leven op de speelplaats soms toch zo verfrissend simpel zijn. Hè? En tikkertje kus spelen, dat je zo een kusje mocht geven of moest geven wanneer je door iemand getikt werd. Maar goed, we wijken af. Zo dadelijk op 218. Na de fixjes met Vraag het aan. Ivan, de Spanjaard met zo'n blond staartje, zo'n bescheiden nektapijtje. Toch in de clip van deze fotonovella. Binnen 1 minuut komt hij er al aan.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, oh, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
1: De Summertime Top 1000.
0: Top 1000. Nostalgie.
1: Nummer 218.

Frankie Valli and the Four Seasons. Met December 1963. Uitgebracht ook in december, midden in de winter, in 1975. Dus wat doet dat dan in een summertime top 1000, zou je kunnen denken. Maar hey, wel even kijken. 104 plaatsen gestegen dit jaar ten opzichte van vorig jaar. En dan trekken we nu naar buiten. Outside met George Michael. Ik ga me vanmiddag nog eens buiten zetten. Niet om te chillen, maar wel om het speeltuig van mijn dochter mee finaal in elkaar te draaien met een schommel en een ritser en zo. Dat doe je dan ook als vakantie is die taakjes afwerken. Welke taakjes heb jij zo nog wel te doen waar je nu eindelijk tijd voor hebt? Laat maar weten in de app. Dan voel ik me niet zo alleen. Dit is nummer 216. I think I'm done with the sofa.

0: 16 weken lang stond deze Ik vraag het aan onafgebroken op nummer 1 in de Ultra Top 50 in die warme zomer van 2007. Toen in die tijd een absoluut record. De Fixkes op 214 in de Summertime Top 1000.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Cose de la vita, de dingen des levens. Nam Ramazzotti ook ooit op in een Spaanstalige versie. Cosas de la vida. En hij recycleerde het nummer ook als duet samen met Tina Turner. Onder de titel Cose de la vita, can't stop thinking of you. Zo dadelijk zonder Tina en het Italiaans op 212. Maar eerst... wat welkome afkoeling van 3 degrees. Dat is al wat frisser dan die 33 degrees die we vandaag weer gaan mogen voelen. Drie Amerikaanse dames die een liedje schreven over een vies oud ventje.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de Knaldi-prijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dond.
2: Nostalgie. Nummer 213.

Yes, Eros, Italiaans, dikke duim, stuurt Monique Sterks in de app. En ik vroeg jou daarnet wat je plannen nog zijn. Wat van die taken bedoel ik dan, hè? Dingen waar je anders nooit aan toekomt, maar nu tijdens de zomervakantie wel. Zo ga ik vanmiddag samen met een opa ons dochter haar speeltuigfinaal in elkaar draaien. Schommel en ringen erop, de glijbaan monteren. Pascal Bolle die stuurt in de app dat hij een blote voetenpad aan het maken is voor het kinderdagverblijf. Ik zie op de foto wat houten planken en allerlei kleurige autobanden liggen. De kids gaan content zijn, Pascal. En voor die smile doen we het natuurlijk. Hè. I love your smile, Shanice, op 211.

0: Zeg. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

0: telenet.be.
1: Koudjello!
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
4: Zit-idee.
6: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit-idee, Zit-idee.
6: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
4: Zit-idee, Zit-idee.
6: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit-idee.
6: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
9: Welkom thuis. In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Nostalgie. 2:11. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En in Brussel heeft het gebrand in het Oxygebouw aan het De Broekaireplein.
12: Het vuur begon op de tweede verdieping en sloeg over naar de liftschacht. Hulpdiensten evacueerden 3 arbeiders en minstens 2 mensen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. 1 brandweerman raakte bevangen door de warmte. Mogelijk zitten er nog mensen vast in die liften. Die doorzoekt de brandweer nu. Politie vraagt om voorlopig weg te blijven van het De Broekaireplein in Brussel om de hulpdiensten niet te hinderen die al meer dan 100 arbeiders uit dat Oxygebouw evacueerden. In de provincie Luik herdenken ze in verschillende gemeenten de 39 mensen die stierven tijdens de zware overstromingen 5 jaar geleden daar in Wallonië. Onder meer in Eupen, de eerste gemeente die door het water werd overspoeld, toen onder meer de rivier de Vesder uit haar oeverstrad. De waterbom vernielde zo'n 100 gebouwen en 1 iemand verdronk. Straks zijn er nog herdenkingen in Verviers en Schoffontein met politici van de Duitsstalige Waalse regering en eurocommissaris Hadja Labib. En al maar minder jonge chauffeurs zeggen dat ze niet met de auto zouden rijden als ze drugs namen of alcohol dronken. Dat blijkt uit de nieuwe gedragsmonitor van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ook de sociale controle bij die jongeren om nuchter te blijven daalt opvallend. Om die evolutie te keren trekt onder meer Vlaams mobiliteitminister Aniek de Ridder de komende weken naar verschillende zomerfestivals om jongeren te overtuigen om onderling goed af te spreken hoe ze veilig naar huis geraken.
8: Nostalgie weer.
12: Tot en met vrijdag genieten we van zonnige warm zomerweer met maxima tot 33 graden. Aan zee is het een beetje koeler, 27-28 graden. En vanaf nu zaterdag tot en met volgende week maandag is het 24 graden. Blijft meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
8: Luister, je bent op vakantie.
4: Nostalgie.
8: De Summertime Top 1000.
5: Met Sean

0: is.
1: Ja, dus jij kwam daar alleen met je papa samen of met je hele familie?
0: Met onze hele familie. En mijn zus komt zaterdag ook naar daar.
1: Dus het gaat eigenlijk echt wel een beetje herinneringen ophalen zijn en ook wel emotioneel zijn.
0: Ja, nogal wel, ja. Daar ga ik een stukje van mijn papa terugzien wel.
1: Maar dat vind ik nu mooi, hè. Was het op een plotse manier gebeurd?
0: Ja, hij had de ziekte van Alzheimer, waardoor dan door corona heel snel achteruit gegaan is. Dus het was toch op korte tijd. En maar 76 jaar, dus veel te vroeg.
1: Absoluut, ja. En je hebt drie jaar gewacht. Is dat een bewuste keuze?
0: Ja, dat was in het begin wel moeilijk. Dus daarmee, het is zeer nostalgisch dat ik er nu naartoe ga.
1: En als je zo'n beetje aan je papa denkt, wat zijn daar de mooiste herinneringen?
0: Dat was zo'n beetje zijn tweede thuis. Mijn papa was iemand die altijd zei van, ik leef alsof dat elke dag mijn laatste is. En ik raad ook iedereen aan om dat te doen. Want je kunt pas gelukkig zijn als je eerst jezelf gelukkig maakt. En dat is wat mijn papa mij geleerd heeft. Of het belangrijkste wat hij mij heeft nagelaten.
1: Waren er gewoontes die hij heel veel deed? Waar dat je zegt, oh, als ik daar ga zijn, ik weet niet hoe ik me ga voelen.
0: Pannenkoeken eten aan het strand in Las Caletas.
1: Pannenkoeken eten aan het strand?
0: Ja.
1: Neem aan dat je dat ook gaat delen met je kinderen?
0: Sowieso. En samen met mijn zus daar zeker een vast pannenkoeken eten. Dus, ja. Ja.
1: Geniet van al dat moois. Ja. Met heel je familie.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, hè.
2: Bedankt. Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
3: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
4: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
3: Een souvenir van je congé? Check smart.

0: Vaya con Dios.
1: Pam. Straks in de summertime.
2: Top 1000.
3: Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things.
0: Ja, veel kindjes gemaakt, denk ik. Toen in die hete zomer van 91. Als jij van het jaar daarop afkomstig bent, vraag maar eens aan uw ouders of ze Salt en Peppa nog kennen. En op 205 binnen een kleine 2 minuten ook André van Duin en Als de zon schijnt.
4: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
0: De rest hoor je zo meteen.
5: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
11: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
12: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
2: De Summertime Top 1000.
1: Summertime Top 1000.
2: Nummer 205.

0: Tomorrowland komt er weer aan en deze Calvin Harris staat daar, bijna niet te geloven, maar voor het eerst dit jaar, deze zomer. Hier samen met Dua Lipa en One Kiss. Mwah.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, en jullie zijn allemaal zo lekker druk bezig, zeg, met de Summertime Top 1000 in de oren natuurlijk. Leuk om te lezen. Carice van Strijdonk die stuurt, ik ben de voordeur aan het schilderen. Er zit een foto bij als bewijs. Lekker puffen zal dat worden, maak er een mooie voordeur van zo'n grijskleurige. Yves Jennen die zegt dan weer, ik ben aan het vissen. Komt er doorheen het jaar niet van. Dus ook daar geniet ervan. Frank van der Aura die is zich nog even in het zweet aan het werken. Op het werk. En dan vertrekt hij samen met zijn vrouw naar Sharm el Sheikh voor 15 dagen. Dat gaat daar inderdaad serieus zweten worden, stuurt hij ook. Ja, hier ook, maar ook heel veel plezier daar in Egypte. Groetjes trucker Frank, groetjes radio DJ Sean. En Karin van Dijk die zegt, ik ga vandaag gewoon lezen, naar de koers kijken en van mijn verjaardag genieten. Proficiat, Karin, 3 dikke kussen en een happy birthday. De volgende plaat is voor jou, want mochten... Misschien denk ik te veel na of zou ik te veel fantasie, maar mochten zonnestralen een geluid hebben, dus een eigen sound, en wij zouden dat kunnen horen met onze mensenoren, dan zou dat volgens mij zo klinken. Toch? Als druppeltjes vitamine D die zachtjes één voor één landen op je huid, om dan bij het openbarsten een gelukzalige warmte af te geven die je kippenvel bezorgt over je hele lichaam. Everywhere, de voorlaatste Fleetwood Mac nu. Enkel Go Your Own Way staat nog iets hoger. Op 203 in de Summertime Top 1000. Welkom bij Nostalgie en welkom bij het clubje.

0: hits in the summertime.
1: Top 1000.
2: Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart.
3: Proficiat, moeten we zeggen eigenlijk, want Indeep heeft het geflikt om net die top 200 in te duiken op 199 zo dadelijk met Last Night a DJ Saved My Life. En al wat je nodig hebt is een goede portie liefde. De vrolijke Fransen van Huey Lewis en de Nieuws gaan daar zo dadelijk voor zorgen. Kom je dag nog net iets beter maken op 201. Het zal zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
6: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
7: Hela, dat is toch met pingpongballen?
6: Ja, en dan?
7: Ja, geen bal uit het gezicht.
6: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
7: Goeie bal.
6: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
9: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
1: LNP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
10: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
11: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
12: Op reis naar Lanzarote. Het zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan.
1: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
13: Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
14: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
9: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
15: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
1: De Summertime Top 1000.
0: Met Sean Dont.
1: 201.

0: En Shape of You, 23 plekken winst na vorig jaar. Goed gedaan.
1: De Summertime Top 1000.
0: En laten we nog eens een rondje groetjes doen uit de app. Waarom niet? Want Edith Withagels is aan het thuiswerken vandaag. Ja, en dan kan je natuurlijk kiezen welke muziek je opzet. Hè, nieuwe living of bureau. De Summertime Top 1000 in Edith, haar geval heel fijn. Ik doe bij deze graag de groetjes aan mijn collega's in Antwerpen bij de ondernemingsrechtbank. Stuurt ze er nog bij. Dat is bij deze gebeurd, Edith. Sean, roept Dave de Prins alweer in de app. Wij zitten hier in Albanië naar nostalgie te luisteren, maar hoe cool is dat? Groeten van Café De Kiezel en Frituur Tijl aan al onze klanten. De groetjes terug, die mensen zullen content zijn. Albanië, ik heb een paar Albanese vrienden en dat moet een prachtig land zijn. Die natuur daar ook staat sowieso op mijn lijstje, sowieso. En op ons zomerslijstje is het nu tijd aan de Amerikaanse discokikkers van In Deep op 199. En straks, vlak na het nieuws van 12, mag ik weer een tripje weggeven met onze reiskar. Misschien wel aan jou. Blijf zeker bij Nostalgie dus.
1: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Ja, als het toilet beginnen doorspoelen, is het misschien tijd voor de volgende zomerhit.

0: zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Phil Collins, gisteren verscheen er nog een fotoreeks op zijn Instagram. Omdat het gisteren exact 41 jaar geleden was dat Collins de geschiedenisboeken inging als de enige artiest die zowel op Live Aid in Londen als op de versie in Philadelphia optrad. Op dezelfde dag dus heen en weer met de Concorde. Why am I playing at both Wembley and Philadelphia? Zei hij er toen over. Because I'm mad. That's why. You can't hurry love. Op 196 zo dadelijk. En daarna maak ik de prijs bekend die dit uur verscholen zit in onze reiskar.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
2: Nostalgie. 1 voor 12, goedemiddag het nieuws met Bart van Langenhoven. Gewonden en evacuaties bij de brand in Brussel.
11: Ja, zeker 200 mensen zijn geëvacueerd bij die brand in het Oxy-gebouw aan het De Broekeireplein. Het vuur begon op de tweede verdieping en sloeg over naar de liftgacht. Er raakten minstens 3 mensen gewond. 2 moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Een brandweerman raakte bevangen door de warmte. Mogelijk zitten nog mensen vast in de liften. Dat doorzoekt de brandweer op dit moment. Politie vraagt om voorlopig weg te blijven van het De Broekeireplein in Brussel om de hulpdiensten niet te hinderen. In de provincie Luik herdenken ze in verschillende gemeenten de 39 mensen die stierven tijdens de zware overstromingen van 5 jaar geleden daar in Wallonië. Onder meer in Eupen, de eerste gemeente die door het water werd overspoeld toen onder meer de rivier De Vester uit haar oevers trad. De waterbom vernielde zo'n 100 gebouwen daar in Eupen en 1 iemand verdronk. Straks zijn er nog herdenkingen in Verviers en Schoolfontein met politici van de Duitse en Waalse regering en eurocommissaris Hadja Labib. En de Europese troepenmacht gaat dit najaar voor het eerst oefenen in Polen, samen met het Oekraïnse leger. Dat bevestigt premier Donald Tusk van Polen. Die zogenaamde Coalition of the Willing, die Oekraïne steunt, bestaat uit 35 landen, waaronder ook ons land. Naast Poolse soldaten doen ook zeker al Franse en Britse militairen mee. De coalitie wil een multinationale troepenmacht opzetten, geleid door Europa, om de veiligheid van Oekraïne te garanderen. Wanneer er een staakt het vuur komt met Rusland, want die oorlog duurt toch al bijna 4,5 jaar.
1: Nostalgie weer.
11: Tot het einde van de week genieten we van zonnig en warm zomerweer. Maxima tot 33 graden, aan zee 27, 28 graden. Het weekend dan en ook volgende week maandag. Dan blijft het rustig, droog met opklaringen en wolkenvelden. En het wordt ook iets koeler, zo'n 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
12: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Sean Dont. We are music.
1: Yeah. Nostalgie. Nummer 196.

0: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Anneke en Leslie die zijn aan het meeluisteren vanuit Hetti, schrijven ze. In onze camper op roadtrip doorheen Italië. La vita e bella. Ciao, vullen ze ook nog aan. Want dat is zeker zo. Het leven is schoon, want ik mag hier zo dadelijk nog eens één nostalgieluisteraar content maken. In het grote reisbureau met een verrassingsvakantie van Europarks. Ik zeg één luisteraar eigenlijk met zijn of haar gezin. Is dat dus een Secret Parks, noemen ze het om precies te zijn. Dat is een trip voor 4 personen naar een Europarks vakantiepark ergens tussen september 2026 en juni 2027 voor een midweek of weekend met als secret ingrediënt dus dat je in de aanloop naar je verblijf hints ontvangt over je verblijf en zo pas kort van tevoren erachter komt wat je vakantiebestemming precies is, welk park het precies wordt. Een Secret Parks, dus hele toffe en avontuurlijke prijs alvast en nu nog zorgen dat die van jou wordt, hè. Hoe gaan we dat doen? Wel, als je in dit komende uur, ergens nog voor 1 uur, dus dat is beloofd, het geluid van onze reiskar herkent. Ik ga hem nu 1 keer laten horen, dus goed opletten. Hier komt hij. Als je ergens voor 1 uur dat geluid hoort voorbijkomen tussen 2 liedjes in onze Summertime Top 1000, dan stuur je het woord reiskar in de app Reiskar. En dan bel ik jou binnen een paar minuten daarna misschien wel live op om je die verrassingsvakantie van Europarks te overhandigen. Heel veel succes en vooral de oren open houden dus.

0: Viva España en ze weet je dat je naar de Summertime Top 1000 luistert.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Op 191 Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Dat is nog zo'n slecht idee niet eigenlijk. En dan sta je meteen ook dichter bij de airco. Wel opletten voor de ventilator. En veel songs waarin de vogelkesdans beschreven wordt in deze lijst. Dat krijg je natuurlijk als je bij deze hittegolven Summertime Top 1000 loslaat op Vlaanderen. I Wanna Sex You Up, je zal er niet aan ontkomen. Color Me Bad op 192, zo dadelijk al.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Oh, sfeerverlichting.
11: En olie.
10: Oh ja, schat. Hier, kort.
11: Of anders koolzoombandjes.
10: Oh ja, en latex handschoenen.
11: Oh ja.
12: En geen klantenkaart, meneer?
13: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
13: Safti.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: De Summertime.
1: De Summertime.
2: Top 1000.
1: Nostalgie.
2: Nummer 192.

Steeds warmer met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. 28 graden hier ondertussen al op linkeroever. En daar kunnen nog wel wat graden bij komen hoor. Dus dan werkt het kopje niet al te best meer. Ik snap dat wel. Merk ik ook wel in de app. Want toch nog wat verwarring over wat je precies moet sturen als je straks ergens voor 1 uur het geluid van die reiskar hoort voorbij komen. Wat was het woord AUB? Reiskast stuurt Anne Gees. Ijskar stuurt Wesley Philips dan weer. En Farida die vraagt zich in de app luidop af of het reiskar zou kunnen zijn. Nee. We zoeken het woord reiskar of het geluid van de reiskar. En dan stuur jij, als je wil, reiskar in de app. En als je dat zowat goed mikt, dan bel ik jou misschien daarna wel op om je zo'n Secret Parks te overhandigen. Een trip voor 4 personen naar een verblijf bij Europarks. Het geluid van de reiskar. Daar mag je naar op zoek in deze Summertime Top 1000. Maar vergeet ondertussen ook niet te genieten, hè. Van de zwoele songs hier in deze lijst. Yes, Sir, I Can Boogie op 190 nu. Baccarat. Ja, wat een...

0: racecar stuurt Cathy de Keizer. Nee. En is dat dan reiskar met lange ei of korte ei? Stuurt mijn eigen ma in de app. Ik denk dat we het spelletje officieel te moeilijk hebben gemaakt. Gewoon uitkijken naar dat geluid, beste vrienden. Dat geluid voor die reis, Europarks. Oh-oh.
1: Nostalgie. Nummer 189.

0: Anna van de radio's. En daarvoor vlak na die geile boogie van Baccara, het geluid van onze reiskar.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, wel, welkom. De deuren van ons reisbureau staan weer wagenwijd open. Goed voor een Secret Parks, een trip voor 4 personen naar een Europarks vakantiepark. Waarbij je dan in de aanloop naar je verblijf hints ontvangt over je verblijf. En zo kort van tevoren te weten komt wat je eindbestemming is daar. Welk vakantiepark? Dat is die Secret Parks. Ik ga nu iemand live opbellen die daarnet reiskar gestuurd heeft. Amai, wat een bevalling. Toen dat geluid voorbij kwam, het is wel degelijk gelukt. Dus als je zo dadelijk mijn stem hoort, dan win je die prijs. Here we go. En dan zeg ik hallo met wie? En dan zeg jij je naam of je neemt meteen op met je naam. Des te handiger.
2: Goedendag,
0: Tim. Goeiedag met Sean Dont. Ik heb je naam niet goed verstaan. Met wie?
2: Met Tim. T-I-M. Ah,
0: dag Tim, dag Tim. Wat heb je daarnet gestuurd in de nostalgie, beste vriend?
2: Ik heb reiskar gestuurd.
0: Reiskar, dat is juist het antwoord. Je wint de Europarkstrip.
2: Yes.
0: Tim, dat is een hele schone prijs voor 4 personen. Tim, wie neem je mee?
2: Dat zal mijn vriendin zijn en misschien nog 2 vrienden.
0: Ah ja, tuurlijk. Maak er een vriendentrip van. Heel fijn. Maak er sowieso een fantastische zomer van. Laat even weten in de app achteraf hoe het geweest is bij Europarks. En geniet nog van de Summertime Top 1000, hè, vriend.
2: Ja, ik kan dat zeker doen. Dank je wel.
3: Straks in de Summertime.
1: Top 1000.
0: En wij onverstoord verder met ons lijstje. Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the rain begins to fall. Nee, jongens, nee. Gaan we niet doen. Alhoewel, mijn plantjes en mijn haag zouden de regendruppels wel dankbaar zijn.
4: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. De Summertime Top 1000
3: met Sean Dont.
1: 188.

0: tonight. Train en Hey Soul Sister. En de trein is inderdaad ook een leuk alternatief om deze zomer eens een uitstapje te doen. Zo krijg je op woensdagochtenden hier bij Nostalgie in de ochtendshow bij Kim, onze nieuwe zomercollega, treinconducteur Christophe te horen, die tips meegeeft in eigen land voor zeer fijne staycations. Nu eerst Gianna Nannini en haar rauwe stemgeluid.
1: Quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Beltoon als mijn madame belt, stuurt Gert Karemans in de app. Wat een held. Groetjes aan de madame. Fijn dat jullie ook luisteren naar de Summertime Top 1000.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Ach, alweer een soundtrack van een 80s film in onze lijst uit The Jewel of the Nile. Met acteurs Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito in de videoclip trouwens, als Billy Oceans in een achtergrondkoortje. Zometeen, oh wow, na het nieuws op 183.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Z-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
5: Z-idee.
4: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
5: Z-idee.
4: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
5: Z-idee.
4: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: en het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
9: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/ actie.
8: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooidonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
10: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
5: Nostalgie.
0: Goedemiddag, zo werd het 1 voor 1 het nieuws met vrouwtje Kaljon. Het parket geeft meer uitleg over het zwemongeluk in Wetteren.
11: Ja, bij de reanimatie van de kleuter van 5 die bijna verdronk in een zwembad in Wetteren, hebben de hulpdiensten wel degelijk direct een AED-toestel gebruikt. Dat bevestigt het parket na onderzoek. De ouders van het kindje reageerden woedend op de hulpdiensten. Volgens hen was er geen defibrillator aanwezig. Maar het parket spreekt dat tegen en zegt dat een van de redders ook meteen begon te reanimeren. Het kindje werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een wetsdokter onderzoekt nu hoe het ongeval precies kon gebeuren. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen onderschept. Dat is een pak minder dan dezelfde periode vorig jaar, toen was dat 17 ton. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens of ze verplaatsen de drugs van grote vrachtschepen naar kleine bootjes nog op zee. Tegelijk is er wel meer cannabis onderschept, zo'n 17 ton, dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Ze werd gisteravond aangereden door een bromfietser en ligt met een schedelbreuk in het ziekenhuis. De bestuurder is amper 14 jaar oud. Hij hielp het meisje niet en vluchtte daarna weg. De politie kon hem intussen oppakken. De bromfiets bleek ook gestolen. De jongen moet nu voor de jeugdrechter komen. En de Noorse kroonprinses met de Marit heeft het ziekenhuis verlaten bijna een maand na haar longtransplantatie. Dat meldt het Noorse koningshuis. De kroonprinses lijdt aan een zeldzame longziekte en werd daarvoor vorige maand geopereerd. Volgens de dokter stelt ze het goed. De komende periode revalideert met de Marit thuis.
2: Nostalgie weer.
11: Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken. Net iets frisser daar, zo'n 26 graden. En ook de rest van de week genieten we nog van veel zon en zomerse temperaturen. Donderdag krijgen we 's avonds mogelijk een warmteonweer. En vanaf vrijdag iets meer wolken, maar wel nog altijd heel aangenaam. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
12: De hele dag zonnige vakantietips. En win één van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie.
5: Nostalgie.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met

Ook geïnspireerd door een weekendje weg naar Brugge. In Guus Meeuws zijn geval een romantisch onderrondje met zijn vriendin Valérie. En het is een nacht was geboren. Wim, die is

0: Fleetwood Mac, ladies and gentlemen.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Terug naar de dagen van 10 om te zien met Bart Keil de zeilboot op. Vergeet uw zwemvest niet. Maar ook deze. Uitgebracht in de lente van 85. Enkele maanden na de release van de eerste Macintosh-computer. MTV is al een aantal jaar volop muziekvideo's aan het uitzenden. En ergens in Rome begint Gilbert Montagnier aan de opnames van zijn tweede album, waarop deze Listen Light the Tropique zal staan shinen. En binnen een dikke 2 minuten mag hij nog eens schitteren op 179.
3: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
9: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
10: Hela, dat is toch met pingpongballen?
9: Ja, en dan?
10: Ja, geen bal had je gezegd.
9: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
10: Goeie bal.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: De Summertime Top 1000. Nummer 179.

0: Beat en You Bring On The Sun. Super plaatjes, reageert Free van Este. Onderweg naar Blankenbergen met nog een plaat met materiaal te leveren bij de Stadsbader collega's. Daar heb ik maar één ding op te zeggen, beste Free.
1: Ja, voorzichtig op de banen, hè.
0: Ah ja, het zal wel zijn.
2: De Summertime Top 1000.
0: De Wim, die had het daarnet in de app nog over zijn pain et boursin vanuit Frankrijk. Het deed er mij aan denken dat ik ook nog moet eten. Ik ben hier ondertussen begonnen aan mijn lunch. Een groentesoepje en een smosje met kaas, voor mocht je curieus zijn. Als jij ook nog aan je middag eten bezig bent, of ondertussen al aan je dessert zit, er komt nog heel wat lekkers aan om je buik en je oren mee te vullen, hoor, in het vervolg van deze Summertime Top 1000. We blikken al even vooruit. The Outfield met Your Love. Och, eentje van mijn favorieten toch althans, uit de jaren 80. Echt zo een om mee te brullen. Misschien vanavond wel, als je zin hebt in een spontaan concert. Vanavond spelen we met Top Guns, mijn jaren 80 coverband in Balen. Als je daar ergens in de buurt woont of je hebt zin in een tripje, kom af. Die zit ook in onze set, die Your Love van The Outfield. En kom dan eentje drinken samen met ons. Maar eerst Bruno Mars en Mark Ronson. Lekker funken. Uptown. Op nummer 177. We zijn vertrokken. Hey.

0: Ah, kijk, we hebben er al zin in, stuurt Anja Huigen. Die komt naar het optreden vanavond van mijn band Top Guns, jaren 80 muziek. In Balen, probeert niet te verkopen, want het is gratis. Kom gerust af. We spelen The Outfield, die er nu aankomt, ook. Ga je even oefenen.
1: De Summertime Tour,
2: nummer 176.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Tiffany op even spieken 171 in je lijst. I think we're alone now. Ze denkt dat we alleen zijn, maar dat is goed. Sing like no one's listening, zeggen ze dan. En ook 45 plaatsen winst voor onze Franse vriend Gérard Lenormand. Je viens te chanter, la, la, la. Frans-Duitse vriend, moet ik eigenlijk zeggen. Geboren als zoon van een onbekende Duitse soldaat en Franse moeder. Iets wat hij pas ontdekte op 36-jarige leeftijd. Maakt dat mee.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: de beste zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
7: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
6: Het ultieme slaapcomfort.
7: Deniwol.
6: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
8: De Summertime Top 1000.
9: Met Sean Dond.
8: Nostalgie. Nummer 174.

Share and Believe met haar autotune. De stemvervormer die je hoort, die een beetje aan het doordraaien is. En wat wil je bij deze tropische temperaturen? Marcia gaat de Summertime Top 1000 nu met veel plezier van me overnemen. Tot 6 uur doet ze dat nog. En ook zij heeft nog een prijs klaar liggen voor jou met onze reiskar.

0: in de Summertime
1: Top 1000.
2: Clap along, we gaan het doen met Pharrell zometeen. Onderweg op 170 met Happy.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Goedemiddag, het wordt 2 voor 2. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Meerdere doden en vermiste bij die brand in Brussel, Vrouwtje.
6: Ja, bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn meerdere doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. De brandweer vond de lichamen in een lift die naar beneden was gestort. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies zijn gestorven. Er is ook sprake van 6 vermisten. Ze bevinden zich wellicht op de werf, maar de hulpdiensten konden hen nog niet bereiken. Het vuur brak vanmorgen uit. 200 arbeiders waren aanwezig voor renovatiewerken in het gebouw. Bij de reanimatie van de kleuter van 5 die bijna verdronk in een zwembad in Wetteren hebben de hulpdiensten wel juist gehandeld. Dat bevestigt het parket na onderzoek. De ouders van het kindje reageerden woedend op de hulpdiensten. Volgens hen was er geen AED-toestel aanwezig en kwam de hulp te laat. Maar het parket spreekt dat tegen en zegt dat de redders het kindje meteen reanimeerden. Een wetsdokter onderzoekt nu hoe het ongeval kon gebeuren. Het kindje ligt nog in het ziekenhuis. En er is veel te doen rond de zelfrijdende auto's van Tesla. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder besliste vorige maand dat die zelfrijdende auto's op onze wegen mogen rijden. Maar ze negeerde daarbij enkele kritische opmerkingen van het departement Mobiliteit. Zo kan de auto moeilijk verkeersborden en wegmarkeringen inschatten. En intussen gebeurde al een eerste ongeval met zo'n zelfrijdende auto. Maar De Ridder blijft achter haar beslissing staan.
1: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken. Iets frisser daar, zo'n 26 graden. Ook de rest van de week genieten we nog van veel zon en zomerse temperaturen. Donderdag krijgen we s'avonds wel mogelijk een warmteonweer. En vanaf vrijdag is er iets meer wolken, maar wel nog altijd heel aangenaam. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi.
2: Waar en hoe ben jij aan het meegenieten van deze hete lijst? En kan ik jou charmeren misschien met Pharrell Williams in zijn vrolijkste doen vanmiddag?

0: Greetje Wijns in Beervelden. Zij is al dansend het behang aan het afsteken, zie ik in de app. Op de tonen van deze Sylvère Pozzoli, Around My Dream.
1: De Summertime Top 1000.
0: Op plekje 169. Ah wel, Greetje, laat dit nu de perfecte lijst zijn om die prikroller en die plamuurmesjes daar bij jou goed in beweging te houden zien. We gaan samen los in onze roadtrip doorheen de 1000 songs die vakantie of zomergevoel oproepen, die heerlijk zonnig klinken, die gewoon gelukkig maken eigenlijk. Praat er gerust ook over mee in de Nostalgie-app als je misschien een song tegenkomt vandaag waar je leuke zomer- of vakantieherinneringen aan hebt. Want ik beloof jou, ook de komende 4 uur zijn de moeite. Zeker wel. Ik heb onder andere een dubbele dosis Enrique Iglesias. Dat is op zich altijd al plezierig. Een dubbele portie George Michael komt er ook aan. En de Toot Toot Beep Beeps van Donna Summer. Die krijg je zo meteen al zelfs. Eerst Mylène Farmer met een dikke lente- en zomerhit in de vroege jaren 90. Désenchanté op 168.

0: En nog een laatste keer. Hey, piep piep. Donna Summer, Bad Girls op 167.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
0: Dat is net onder een bronstige Joe Cocker op 166 zometeen. En we gaan ook al naar het strand met Will Smith straks. Dat is 163.
3: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
8: Ja, nog één meter. Oh.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
10: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
11: Dit is het verhaal van Limburg.
12: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
11: Van mijn familie.
13: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
11: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
14: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
15: Reis deze zomer de wereld rond
16: met het grote nostalgie-reisbureau.
15: Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
16: Laat je inspireren.
15: En win een van de vele vakantietrips.
16: Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
17: Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
18: Welkom thuis.
16: De Summertime.
1: Top 1000.
16: Top 1000.
18: Nostalgie.
16: 166.

0: mama zei.
1: Ik denk dat als je aan mijn kindjes vraagt wat hun mama zegt, dat je waarschijnlijk een stoel heeft vier poten gaat krijgen.
2: De Summertime Top 1000.
1: We zitten echt in de wiebelfase bij ons thuis met die twee momenteel. Maar ik hoop echt dat ze naast het dagdagelijkse gezeur over kleine dingen vooral ook de diepere, wijzere levensadviezen onthouden die je als ouder meegeeft door de jaren heen. Zoals een meteor ze zo mooi geformuleerd heeft net bijvoorbeeld op 165 in jouw Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Onderweg naar echt wel een toerist die zijn congéplannen er nog eens extra goed komt in wrijven bij de brave werkende mens. Wat zorgt tegelijk ook wel voor vakantiesfeer onder de collega's. Dat is ook wel weer meegenomen dus. We zullen er een oogje voor dichtknijpen deze keer. Meteen na Elton John hier. I'm Still Standing. 104.

0: 163. Een turbotripje richting Miami met de one and only Will Smith. Ondertussen wordt er mee gesmuld van de muziek in de nostalgie-app. Sabine van der Kerkhoven bijvoorbeeld staat nog een beetje sterker in haar dinsdagmiddag met haar lijflied daar straks, I'm Still Standing van Elton John. En Stéphane Rombaud hoorde met Meteor dan weer de song die hij en zijn dochter van 12 zo graag zingen samen. Hij zong het lekker luid mee in de bus zo net. De klanten keken een beetje raar, maar kijk Stéphane, laat ze gewoon maar kijken.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Waar dient hij voor deze summertime top 1000? Straks Rick Astley. En de baas, ook al in de startblokken. Dat is 159 straks.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Oh, sfeerverlichting.
10: En olie.
9: Oh ja, schat. Hier, kort.
10: Of anders koolzoenbandjes.
9: Oh ja, en latex handschoenen.
10: Oh ja.
11: En geen klantenkaart, meneer?
12: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
13: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
12: Safti.
14: Zit-idee.
15: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
14: Zit-idee.
15: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
14: Zit-idee.
15: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
14: Zit-idee.
15: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
17: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
18: We are using... The Summertime Top 1000.
19: Met Marcia Buarodi.
20: Nostalgie. 162.

Oh baby. You to me are everything van The Real Thing. Vier warme soulstemmen op een strak disco-ritme. Perfecte mix die zowel werkt op de dansvloer als aan een romantisch tafeltje voor twee. Op 161 net in jouw Summertime Top 1000. Zo meteen heb ik voor jou een wereldster, een grote man die al decennia lang staande ovaties pakt met zijn concerten van toch wel om en bij de 3 uur. Dat is stevig, dat is echt wel waar voor je geld. Maar voor zijn kinderen vroeger vroeg dat toch net iets te veel van uw geduld. Hij vertelde ooit in een interview dat die na een uurtje altijd al weg waren om thuis op de PlayStation te kunnen gaan spelen. Hoe zou je zelf zijn op die leeftijd? Hier bij Nostalgie gaan we ons momentje met hem wel pakken, denk ik. Hè. En samen dansen in the dark. Doen we na deze Nick Kershaw op 160 ondertussen. I won't let the sun go down.

0: De pingpong song Do You Know van Enrique Iglesias. Horen we nog een tweede keer terug straks. Dat zal iets voor vanavond zijn. De Enrique's kunnen we best een beetje spreiden in deze lijst. Anders drupt het zweet echt wel van de muren. Ondertussen wil Rutger Roeles in de Nostalgie-app graag weten of de reiskar nog passeert dit uur. Dit uur niet meer, Rutger. Maar straks vanaf 4 uur rijdt hij wel weer uit. En dan vertel ik jou sowieso nog welke mini-vakantie je deze keer kunt winnen.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Eerst nog een beetje muziek. Zometeen op 157, Fool's Garden. The Lemon Tree komt er zo aan.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
5: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
6: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
5: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
6: en het bed kopen.
7: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
8: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
7: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
9: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
0: En zo is het 3 voor 3. Nieuws krijg je van Frauke Kaljon. We beginnen met meerdere doden en vermisten bij die vreselijke brand in Brussel, vrouw.
12: Ja, bij die brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn zeker meerdere doden gevallen. En er zijn ook 6 vermisten, dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. De brandweer vond de lichamen in een lift die naar beneden was gestort. Om hoeveel mensen het precies gaat, is nog niet duidelijk. En er kunnen ook nog mensen in een andere lift zich bevinden, of er mogelijk ook onder. De brandweer onderzoekt dat nog. Het vuur brak vanmorgen uit. 200 arbeiders waren aanwezig voor renovatiewerken in het gebouw. Ze worden opgevangen. Bijna 22.000 leerlingen gaan deze vakantie naar een zomerschool in Vlaanderen. Dat is 22% meer dan vorig jaar en een record. Vlaams onderwijsminister Demir en binnenlandminister Krivits investeren bijna 10 miljoen euro in zomerscholen. Daar krijgen kinderen en jongeren extra lessen Nederlands en wiskunde. Ze worden volledig klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Maar na de leertijd is er ook nog ruimte voor sport en ontspanning. En Frankrijk viert zijn nationale feestdag 14 juillet met een indrukwekkende militaire parade. Bijna 6.700 soldaten marcheerden door het centrum van Parijs met honderden panzervoertuigen, helikopters en vliegtuigen. Meer dan 50.000 mensen kwamen naar kijken naar die parade, onder wie ook de Oekraïnse president Zelensky, de Britse premier Starmer en de Duitse bondskanselier Merz. Het feest is ook nog niet helemaal voorbij. Misschien kan Frankrijk vanavond al opnieuw vieren met een overwinning op het WK voetbal. Het speelt dan de halve finale tegen Spanje op die Franse feestdag.
2: Nostalgie weer.
12: Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, iets frisser daar bij zo'n 26 graden. Ook de rest van de week genieten we nog van veel zon en zomerse temperaturen. Donderdag krijgen we 's avonds wel mogelijk een warmteonweer. En vanaf vrijdag wel iets meer wolken, maar wel nog altijd heel aangenaam. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi. We are music. Yeah. Nostalgie.
14: 157.

Jazeker, de keizer van het Vlaamse lied. Oh, voor Wiltura rollen we met plezier. Al is de rode loper uit, hoor. Hier in de Summertime Top 1000. Mooi, het leven is mooi. Net op 156 tussen de 1000 songs die zomerse vibes brengen. Eender waar je bent, op het werk. In de file misschien, effectief op vakantie. Of misschien wel druk aan het klussen in huis. Jij gaat vleugels krijgen met al die zonnige muziek. 80's nostalgie hier nu op 155. Een dikke nazomerhit voor Kid Creole en de Coco.

0: zachte, zwoele Prince hier op 154. The most beautiful girl in the world in the summertime. Top 1000. Ik zie in de verte ook al voor jou een enorme 80's zomerhit. Een echt feestnummer. Maar wel een dat voor serieuze ambras heeft gezorgd tussen de zanger in kwestie en zijn vrouw. Daar kom ik zo nog op terug. Na John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.

0: mee met de Love Generation op 149 straks.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
7: Psst, niet verder vertellen hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
8: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
9: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
10: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
11: Op reis naar Lanzarote.
12: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
8: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
13: Nostalgie.
8: Luister en je bent op vakantie.
14: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
7: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
15: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: De Summertime Top 1000.
6: De Summertime Top 1000.
8: Nostalgie. 153.

heerlijke feestvibes uit Suriname. Wasmachine van Trafassi. En die song heeft dus nog voor flinke ruzie gezorgd tussen zanger Edgar en zijn vrouw. Hij had een goede vaste job als laborant in een ziekenhuis, al jarenlang. Maar hoort daar plots, dus totaal onverwacht, zijn eigen song op de radio. Neemt diezelfde dag nog ontslag om vol voor de muziek te kunnen gaan. Ja, en daar kon vrouw Lief niet echt mee lachen. Maar achteraf gezien hebben ze hun rekeningen uiteindelijk wel betaald gekregen, denk ik zo. Van de Surinaamse ambiance gaan we dan weer recht in de zwoele saxofoonsolo's van George Michael. Nu op 151 in de Summertime Top 1000.

0: Generation op deze 14 juillet, de Franse nationale feestdag. Ideaal moment dus om me uit te pakken met toch wel een van de mooiste stemmen uit de Franse muziek.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000. La,
0: France Gall. Onderweg op 148. En Bob Marley. Hoor je nog voor 4 uur.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend
2: tussen 8 en 9
3: in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

0: haast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
5: Sessimo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: De Summertime Top 1000
11: met Marcia Buarodi.
10: Nostalgie 148.

0: Ring Mabel. 147 in Eats Awards. Sonja van Dam krijgt het stilaan lastig op het werk.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ik hoor zoveel goede muziek, stuurt ze in de Nostalgie-app. Maar ik kan niet uit volle borst meezingen omdat ik een onthaalfunctie heb. Ah, dat is inderdaad niet de handigste plek, hè. Om je luidste zangstondes boven te halen, ik snap het, zeker. Maar, lieve Sonja, er gaan nog massa's zonnige meezingers overschieten voor straks op de terugweg naar huis. Jij gaat met een gerust hart schade kunnen inhalen. Komt helemaal goed. We klimmen verder ondertussen in jouw Summertime Top 1000 naar Evelyn Thomas en haar...
2: High in the deep.
0: Op 146.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? If you wanna be my lover. Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
4: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. De brandweer is nog volop aan het zoeken naar slachtoffers van de brand in Brussel.
5: Ja, het is al zeker dat er mensen zijn overleden bij die brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel. De brandweer vond enkele lichamen in een lift die daar beneden was gestort. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Er zijn ook zeker zo'n 6 mensen vermist. De civiele bescherming en de brandweer proberen nu de liften op de onderste verdieping te bereiken. Maar dat verloopt moeizaam. Er werden eerder al 200 arbeiders geëvacueerd. Ze waren aan de renovatie. Werken bezig toen de brand uitbrak. Vlaams omgevingsminister Broens wil strengere regels voor vuurwerk op grote evenementen tijdens de droogte en hitte. Zeker op festivals in de buurt van natuurgebieden zoals het dancefestival Tomorrowland in Boom bijvoorbeeld. Broens vraagt de burgemeesters om een risicoanalyse te maken en duidelijke maatregelen te nemen. En bij code rood wil hij vuurwerk zelfs verbieden. Volgens Broens kunnen organisatoren ook alternatieven voorbereiden zoals licht- of droneshows. Bijna 22.000 leerlingen gaan deze vakantie naar een zomerschool in Vlaanderen. Dat is 22% meer dan vorig jaar en een record. Vlaams onderwijsminister Demir en binnenlandminister Kevits investeren bijna €10 miljoen in zomerscholen. Daar krijg je kinderen en jongeren extra lessen Nederlands en wiskunde. Ze worden volledig klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Maar na de leertijd is er ook nog ruimte voor sport en ontspanning. En rode duivel Leandro Trossard verlaat zijn Engelse club Arsenal en trekt naar Turkije bij de topclub Beşiktaş. Hij tekent er een contract tot 2030. Trossard pakte afgelopen seizoen met Arsenal de landstitel. Hij scoorde 6 keer en gaf ook 6 assists. En ook bij onze rode duivels was Trossard belangrijk op het WK voetbal, goed voor 2 doelpunten.
2: Nostalgie weer.
5: Volop zon met soms wat wolken en maximaal tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, daar is het zon 26 graden. Ook morgen en donderdag genieten we nog van zomers weer. Vanaf vrijdag krijgen we mogelijk weer enkele onweersbuien. En het worden terug wat aangenamere temperaturen rond 26 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele

Settler. Wat ze missen in woord en zang, maken ze goed in lawaai. De drummers van Safri Duo, Bongo Song, net op 142 in jouw Summertime Top 1000. En dan moeten wij dringend eens babbelen, hè, over de volgende trip die jij kan winnen uit onze nostalgie-reiskar. Het is die kar dinsdag vandaag. Wat wil zeggen dat jij zo net iets meer kans hebt hier bij Nostalgie om een autovakantie of een vakantie op wielen te winnen, laat ik het zo zeggen. Al wel, het is van dat. Jij kan hier bij mij dus een weekendje wegscoren met een prachtig uitgeruste D-car motorhome. De vrijheid van te gaan, waar je ook maar wil, zonder incheckbalies, zonder verloren koffers onderweg. Gewoon je eigen vakantiehuisje, je eigen mobiloom dat overal met je meegaat. Wil je dat winnen, zo een weekendje weg met de D-car motorhome? Dan zou ik zorgen dat je zeker nog eens goed luistert naar het geluid van onze nostalgie-reiskar. Nog niet sturen, maar het gewoon nog eens goed opslaan in je hoofd nu. Voilà, dat is hoe hij klinkt. Onthoud het goed, dat geluid. Onze nostalgie-reiskar die komt nog een keer voorbij, ergens tussen nu en 5 uur. En als je dat hoort gebeuren, dan moet je reiskar sturen in de nostalgie-app. Dus niet ijskar, maar reiskar. En dan win jij, u weet wel, een weekendje weg met de mobiloom. Ondertussen een beetje verfrissing zoeken in de muziek. We zijn bij Laidback op 141. Je komt al even zoet en smeug binnen als dat crèmeke dat jij straks gaat bestellen bij je favoriete ijsvinder. Sunshine Reggae, de Summertime Top 1000.

0: Madonna. Met het ABBA-sampletje waar ze op haar blote knieën voor heeft gesmeekt. Hang up op 140 in de Summertime Top 1000. Straks een vrouwentrio dat voor zoveel geluk en plezier en nostalgie heeft gezorgd de voorbije maanden. Komt eraan naar Culture Club.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Die krijg je zo op 139. Come and go, you come and go. Zeg, en deze topper. Zullen we die nog eens draaien in de volledige albumversie? Wat denk je? Wie weet? 136 straks.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Zit idee!
0: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
2: Zit idee! Zit idee!
0: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
2: Zit idee! Zit idee!
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
2: Zit idee!
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
0: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
4: Echt?
5: Echt waar?
0: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
6: The Summertime.
7: The Summertime.
6: Top 1000.
7: Nostalgie.
6: 139.

Sarah van Rooij was er ook al bij in de AFAS Dome, lees ik in de Nostalgie-app. En wat heeft ze ervan genoten? Tot tranen toe zelfs van haar K3. De Originals hebben toch wel bewezen wat de kracht van nostalgie is. Hè. Je jeugd, je meest zorgeloze jaren herbeleven met je helden van toen op het podium. En velen onder ons hebben dat ook nog eens gedaan met hun eigen kinderen erbij, die ondertussen ook al fan zijn. Dat is toch geweldig. We zijn, lees ik, met de shows in Nederland erbij met bijna 1 miljoen mensen gaan kijken naar de K3 Originals Reunitour. Dus zeer terecht erbij in de Summertime Top 1000 vandaag. En als we dan toch al in livesferen zitten, kan er nog wel eentje van Opus bij ook. Puur zomersfestivalgevoel in je radio. Op 137. Live is live.

Life is life. Alles kan nog trouwens. We zijn voorlopig nog altijd aan het wachten op de nostalgie-reiskar. Je kan er deze keer een weekendje weg met de mobiloom mee winnen. Hoe tof is dat? Dus hou je reiskar-berichtje klaar in de nostalgie-app en stuur het mij door zodra je onze reiskar hoort voorbijrijden. Tussen de songs door doet hij nog voor 5 uur normaal gezien. Ondertussen heerlijke wachtmuziek. Meatloaf.

0: om duimen en vingers bij af te likken. Die emotionele rollercoaster op de achterbank van Meatloaf. Paradise by the Dashboard Line.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Onze volgende stop bij Avicii en Aloe Black. 135 straks. En een ritje op de leukste bus van de 90s. Benga Boys komen er ook al aan.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
5: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
4: Het ultieme slaapcomfort.
5: Deniwol.
4: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
6: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
7: Hela, dat is toch met pingpongballen?
6: Ja, en dan?
7: Ja, geen bal had je gezegd.
6: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
7: Goeie bal.
6: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: 135.

0: Dolly Parton. Is aan haar laatste loodjes bezig hier. Working 9 to 5. En dat is gelukkig net lang genoeg om onze nostalgie-reiskaart te horen voorbij chasen. Dat is zo net gebeurd. Absoluut, dat heb je goed gehoord. En dat is natuurlijk het moment om te sturen in onze app en een van onze toffe vakantietrips te scoren deze zomer. Ik heb ondertussen een nummer dat ons zo net een reiskaartberichtje heeft gestuurd. Dus ik ga eens bellen. Misschien wel naar jou, wie weet. Benieuwd wie de volgende chansaar wordt hier in ons grote nostalgie-reisbureau.
1: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Katrien.
0: Dag Katrien, jij wint een weekendje weg met de D-Car Mobilon.
1: Oh my god.
0: Je bent het niet aan... Je bent het niet aan het geloven precies, hè, Katrien?
1: Nee, want ik heb wat dikwijls meegedaan bij een nostalgie, maar dan nooit iets gewonnen.
0: Maar kijk, de aanhouder wint, toch? Het is zover voor jou, ja. Katrien. Het is zover voor jou. Jij wint vandaag. Oh, het is eindelijk gelukt. Zeg, heb je al een idee waar je graag naartoe zou willen met dat weekendje weg, met die mobiloom?
1: Dat zou waarschijnlijk Nederland worden misschien. We gaan nogal graag naar Zeeland.
0: Mm-hmm.
1: Maar of ergens voor in Frankrijk of zo. Ik weet het niet. Een beetje ver misschien.
0: En misschien ergens iets aan het water gaan opzoeken om een beetje af te koelen of zo.
1: Ja, water. Of een meer of een zee is aan het eten. Of, ja, water is altijd wel plezant.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Wel, Katrien, jij kan stilletjes aan gaan beginnen dromen. Wij gaan regelen dat jij kan vertrekken binnenkort een weekendje weg met die D-car motorom. Geniet ervan en welkom in de Nostalgieclub, hè.
1: Dank je wel, dank je wel.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Nou, zo zie je maar. Jarenlang vruchteloos meedoen. En dan plots een weekendje weg met de mobiloom binnen. Als het luisteraar Katrien lukt, dan lukt het jou misschien ook wel.
1: Top 1000.
0: Op naar Nick Heyman. Op 131. I promised myself. Komt er zo aan.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Oh, sfeerverlichting.
4: En olie.
3: Oh ja, schat. Hier, kort.
4: Of anders koolzoombandjes.
3: Oh ja, en latex handschoenen.
4: Oh ja. Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
3: Safti.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Nostalgie. Het is 6:55. Nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljon. Je begint met een laatste stand van zaken van de dodelijke brand in Brussel, Frank.
8: Ja, de civiele bescherming is begonnen met het bergen van de lichamen van de dodelijke brand in het Oxygebouw. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel arbeiders precies stierven. Er is wel sprake van 6 vermisten en de brandweer vond al enkele lichamen in een lift die naar beneden was gestort. De civiele bescherming zoekt nog verder in 2 liften en dat kan nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. Koning Philippe en premier De Wever bezoeken intussen de plaats van de ramp. De Vlaams omgeving minister Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog en warm is. Hij vraagt organisatoren om een risicoanalyse te maken voor brandgevaar en duidelijke maatregelen te nemen. Bij Code Rood wil hij zelfs vuurwerk verbieden. Dancefestival Tomorrowland in Boom bijvoorbeeld volgt de weersvoorspellingen voor dit weekend op en heeft als het nodig is een hitteplan klaar. Over het vuurwerk zal de organisatie pas later beslissen. In heel Limburg mag je vanaf morgen geen water meer oppompen uit grachten of onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist na het Limburgse droogteoverleg. Het is heel droog en het waterpeil staat veel lager dan normaal. Er is voorlopig nog geen probleem met de drinkwatervoorziening, maar de gouverneur vraagt om zuinig te zijn. Ook in Oost- en West-Vlaanderen mag je op al maar meer plaatsen geen water meer oppompen. En je kan weer de trein nemen tussen Brugge en Oostende, dat zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Vanmorgen was er veel hinder omdat dieven kabels hebben doorknipt. Het treinverkeer lag urenlang stil en je moest de vervangbus nemen om op je bestemming te geraken. Intussen heeft Infrabel de kabels en sporen hersteld en je kan wel nog vertragingen ondervinden.
1: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook niet verder af dan zo'n 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds ook donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen rond 26 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app

0: van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
3: Met Marcia Buerodi. We are music.
1: Yeah. Nostalgie. 131.

0: sorry. De warmte begint mij een beetje parten te spelen, vreselijk.
1: De Summertime Top 1000.
0: Nog lang geen 7 uur natuurlijk, hè. Minuutje of 8 over 5. Voilà, dat is al iets beter, iets accurater. We kunnen nog een uur samen zalig genieten van de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. De voorlaatste dag alweer. Dus we gaan er alles uithalen, zeker. Ik heb nu voor jou een song die totaal onbedoeld is ontstaan, eigenlijk. Geschreven door twee broers, Richard en Fred. Die runnen eind jaren 80 ergens een sportschool in Londen. En ze zien hun klanten daar regelmatig voor de spiegels poseren tijdens hun workouts. Aan het flexen, hun spieren een beetje aan het bewonderen. He's too sexy for his shirt, zegt de ene broer tegen de andere. Maar wacht eens. Daar zit muziek in.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
0: Allee, een uurtje later stond de tekst al op papier. Dikke nummer 1 is wereldwijd. En op 129 in jouw Summertime Top 1000. Shake ze maar, die heupen. Op de tonen van Right Said Fred. I'm

0: Shakira. 128. Ondertussen een berichtje van Chris in de Nostalgie-app. Zij is op Brussels Airport op dit moment. En ze heeft Ellen Petrie nogal sneaky achter iemand zien aanlopen zo net. We gaan zo eens doorprikken om te horen wat daar aan de hand is.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Eerst langs Lip Sync. 127 zometeen. Funky Town. Ja, en deze ABBA gaat gewoon uit volle borst straks. Afspraak. Waterloo, onderwijs.
3: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
9: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
8: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
9: en het bed kopen.
10: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
11: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
10: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
12: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
12: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
13: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
14: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Summertime Top 1000.
2: 127.

0: 126 in de Summertime Top 1000. Lou en Hollywood Bananas. Kingston, Kingston. U weet, geraken we daar ook wel eens, hè? Via de reisverhalen op Brussels Airport.
1: Ribben de Bie met Petrie.
0: We kregen daar net melding in de Nostalgie-app dat ons Ellen op een nogal grappige manier blijkbaar iemand aan het achtervolgen was in de vertrekhal. En dat is goed. Dat is teken dat ze haar job als reporter serieus neemt. Alles om zoveel mogelijk vakantiesfeer en gevoel van op de luchthaven tot bij jou te brengen. Ellen, lukt dat daar zo'n beetje?
2: Ja, ik zit hier in een achtervolging. Meneer, wat brengt jullie hier op de luchthaven?
3: Vliegen.
2: Vliegen. Dat vind ik nu al eens een heel mooi antwoord, hè. Maar naar waar vooral?
3: Naar Bangkok, naar Thailand.
2: Naar Thailand?
3: Yes. Ga op trainingskamp, 2 maanden. Thaiboxen doen in Thailand.
2: Dus ik neem aan dat je hier al heel wat gethaiboxed hebt. En daar ga je echt de real deal leren.
3: Eigenlijk niet zo. Ik ben vorig jaar begonnen daar voor de eerste keer. Dan heb ik hier een jaar in clubs getraind hier. En nu ga ik nog eens naar daar voor nog eens te verbeteren. En ja. Zien wat ik op 1 jaar geleerd heb.
2: Want dat is heel hard, hè?
3: Dat is wel hard, ja. Hard genoeg.
2: Wat geeft u dat? Die liefde voor boksen?
3: Passie. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat
2: en,
3: is passie.
2: En innerlijk? Heb je zoiets... Ik voel mij dan zo? Of dit geeft mij...
3: Dat is focus. Je moet heel veel doen daarvoor om daar goed in te worden. En een moeilijke opdracht, dat spreekt me altijd aan. Dus ja, het is perfect voor mij eigenlijk.
2: Je gaat helemaal alleen of heb je daar nog met België afgesproken?
3: Ja, alleen gewoon. Maar wel, vorig jaar had ik een club gevonden die alles regelde. Dat was hotel. Die had een restaurant. Die kwam je halen aan het vliegveld. En ik ben vorig jaar naar daar gegaan dan en ik heb ondervonden dat het eigenlijk niet zo heel moeilijk is om dat daar te vinden. Je hebt om de 5 meter heb je wel een Thaiboxclub. Je kunt daar hotels boeken gewoon.
2: Dus je hebt echt gewoon het los geboekt en los van...
3: Ja, nu heb ik gewoon een vlucht naar daar geboekt. En ik heb wel hotel geregeld, dat wel, maar de rest ga ik gewoon zien. Ik heb nog geen vlucht teruggeboekt, want ik weet nog niet wanneer ik terugkom.
2: Maar nice, ook. Ja, ja. Dat vind ik wel geweldig.
3: Ik ben vorig jaar beginnen studeren, al dit jaar eigenlijk. En ik heb nu heel hard gestudeerd dat ik 3 maanden vrij heb. Dus ik heb exact 3 maanden de tijd om vakantie te vieren. Dus dan ga ik naar daar.
2: En ga je dan ook zelf gevechten doen? Ik neem aan van wel.
3: Ja, dat is de bedoeling. Op het einde van de 2 maanden, wanneer ik op mijn beste vorm ben, dan ga ik wel proberen mijn eerste gevecht te doen.
2: Ik wens u een prachtige reis.
3: Ja, dankjewel.
2: Voilà, geniet ervan.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check.

124 in de Summertime Top 1000. Waterloo. En van ABBA gaan we recht naar een prachtige vrouw nu die diep in ons hartje zit. Een vrouw die ook veel sneller dan we hadden gewild is moeten gaan. Maar echt ver weg gaan ons Margriet nooit zijn uiteindelijk. Ja, daar gaat haar dochter Céline vanavond voor zorgen met een warm eerbetoon aan haar mama. Tijdens de opnames van 10 om te zien in Middelkerken. En dat op hetzelfde podium waar Margriet jarenlang zelf met zoveel plezier heeft gestaan. En dat plezier en die guitige lach, die levenslust van Margriet Hermans, die ga je ook nu weer voelen met haar ultieme topper uit Liefde voor Muziek. We gaan lekker blijven hangen op 123. Mom!

0: En dan nog het kreetje. Oh, Margriet Hermans. Ik zie trouwens net dat ze deze namiddag geëerd is met een eigen bankje op de Zeedijk in Middelkerken, op haar favoriete plekje, waar ze zo vaak en zo graag naar de zee heeft zitten kijken. Heel mooi eerbetoon aan een heerlijke vrouw.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Op naar de Jacksons. 122 straks. En die tweede keer George Michael. Komt eraan met Wham straks.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
7: C-c-mo.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: Summertime Top 1000
1: met Marcia Boer.

0: Take On Me van AHA. Op 121, 170 beats per minuut voor een fris windje uit je boksen.
1: Summertime.
2: Top 1000.
0: Het kan maar deugd doen. Hè. Als je net als Jan Braakman bijvoorbeeld ook serieus hebt gepufft of nog aan het puffen bent op het werk momenteel zonder airco, zwetend thuisgekomen lees ik in de app. Jan, nog een paar schuurwerken gedaan aan zijn kast, maar al die inspanningen gelukkig goed overleefd. Dankzij de Summertime Top 1000. Zie, daar doe ik het voor. Ideaal, Jan. Op naar een frisse duik in het zwembad. Dik verdiend, zeker wel. Met een bruin gebrande Enrique, die jou een lekkere cocktail komt brengen. Op 120, bailamos. Lekker zwoel, dit.

Bailamos. Enrique Iglesias. En zo zit de voorlaatste dag van de Summertime Top 1000 er alweer bijna op, zeg. Morgen de grote finale dag met rond 6 uur 's avonds. De ultieme nummer 1. De heetste, meest zomerse plaats in deze lijst. Maar dat is voor morgen. Nu is het vooral genieten van een avond met de grootste hits hier bij Nostalgie. Als je toevallig een Bon Jovi-fan bent, je gaat snoepen straks, want er is een dijk van een songopkomst die John nog geschreven heeft op een hotelkamer ergens in L.A. met de kater van zijn leven. Waar hij die productiviteit vandaan haalt op zo'n moment, niemand weet het, maar het klinkt fantastisch. Je voelt en hoort het straks vanaf 6 uur. En tot dan nog, meezingen met die tweede portie George Michael, die ik jou beloofd had. Wham! Wake me up before you go, go.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra

0: wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
1: Welkom thuis.
2: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zolderpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
3: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van bijna 6:24. Ik ben Fraukje Kaljon. En ik begin met een waanzinnige prestatie in de Tour de France. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de 10e rit gewonnen en pakt zo al zijn 3e ritzege. Hij toonde nog maar eens dat hij overduidelijk de sterkste is. Pogačar pakte op de voorlaatste klim uit met een knappe solo en verstevigt zijn leidersplaats. De Remco Evenepoel moest even lossen, maar hij kwam knap terug en werd nog 2e. De Fransman Zijksels werd nog 3e en de Deen Vingegaard is pas 7e en verliest 18 seconden op Evenepoel. De civiele bescherming is begonnen met het bergen van de lichamen van de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel arbeiders precies stierven, maar er is wel sprake van 6 vermisten. En de brandweer vond al enkele lichamen in een lift die naar beneden was gestort. De civiele bescherming zoekt ook nog altijd verder in 2 liften en dat kan wel nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. Koning Philippe en premier De Wever bezochten intussen de plaats van de ramp. En in heel Limburg mag je vanaf morgen geen water meer oppompen uit grachten of onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist na het Limburgse droogteoverleg. Het is heel droog en het waterpeil staat veel lager dan normaal. Er is voorlopig ook nog geen probleem met de drinkwatervoorziening, maar de gouverneur vraagt om zuinig te zijn. Ook in Oost- en West-Vlaanderen mag je op al maar meer plaatsen geen water meer oppompen.
0: Nostalgie weer.
3: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tussen 15 en 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen dan rond 26 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Oh, sfeerverlichting.
4: En olie.
3: Oh ja, schat. Hier, kort.
4: Of anders koolzoenbandjes.
3: Oh ja, en latex handschoenen.
4: Oh ja. En geen klantenkaart, meneer?
5: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: zomer zijn weg, zeg.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend
2: tussen 8 en 9
1: in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister
2: en je bent op vakantie.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Richie. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ja, ik heb geen inspiratie.
10: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
12: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
14: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
15: Niet verder vertellen, hè? Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
1: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
16: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
17: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
18: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan, hè.
1: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Nostalgie.
1: Luister
2: en je bent op vakantie.
19: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
15: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.

0: op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
1: ZitiDay.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: ZitiDay.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: Tegels.
3: Natuursteen. Parket. In Bermo.
1: Nostalgie.
4: Een goede avond, dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kallion. Meer duidelijkheid over de doden van de brand in Brussel. Er zijn intussen 6 lichamen geborgen na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat zegt het Brusselse arbeidsauditoraat. De lichamen lagen in een van de 2 liften die naar beneden was gestort. Er was sprake van 6 vermisten. Wellicht gaat het dus om hun lichamen, maar dat is nog niet bevestigd. De civiele bescherming gaat ook nog de 2e lift nog openbreken om te zien of er nog meer slachtoffers zijn. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. De onderzoekscommissie naar de huisvestingsmaatregelen Anderlechtse Haard is geëindigd zonder conclusies. De Anderlechtse Haard kwam in opspraak voor mogelijke wantoestanden en gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Maar de partijen in het Brusselse parlement raakten het niet eens over het onderzoek. Alle oppositiepartijen verlieten ook de zitting vandaag. De meerderheid legde wel een voorstel op tafel met 26 aanbevelingen om de werking van de sector te verbeteren. En dan naar de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de 10e rit gewonnen en pakt zo als een 3e ritzege. Hij toonde iedereen nog maar eens dat hij overduidelijk de sterkste is. Pogačar verstevigde zijn leidersplaats. Remco Evenepoel sprintte nog naar een 2e plaats. En hij doet een goede zaak in het klassement en staat daar 3e. En dan voetbalclub Racing Genk heeft een nieuwe trainer, de Deniers Torup. Hij volgt er Nicky Haaien op die naar Burnley in Engeland is vertrokken. Torup is geen onbekende voor Racing Genk. 6 jaar geleden was hij er ook al even trainer. En daarvoor was hij de coach van AA Gent.
5: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tussen 15 en 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds ook donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen rond 26 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
3: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
2: Ja, en dan?
3: Ja, geen ballen te gezicht.
2: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
3: Goeie bal.
2: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
4: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
5: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
4: Het ultieme slaapcomfort.
5: Deniwol.
4: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Er zijn 6 lichamen geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Ze lagen allemaal in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten. Toch gaat de civiele bescherming ook de tweede lift nog openbreken, om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
2: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug ter plaatse komen. De toezichtsvelden op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
1: Zij gaan onder meer de oorzaak van de brand onderzoeken. Een record aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000 of ruim een vijfde meer dan vorig jaar. Ze krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Vlaamse onderwijsminister Zuhal Demir.
3: Het is vaak dat de school de kinderen doorverwijst naar de zomerscholen, waar we zien dat er toch nood is aan vooral taal, spelling, grammatica, lezen ook, maar ook wat wiskunde. En het fijne is dat we 2 weken met die kinderen aan de slag gaan. 2 weken maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.
1: In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. De transfer van Rode Duivel Jurrie Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: tijdens de solden stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
1: ZitiDay.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: ZitiDay.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
0: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goede avond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na een advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Ede.
3: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
2: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van die andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latré.
4: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
2: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. En er komen dan toch geen heffingen van 20% voor schepen in de zeestraat van Hormuz. Amerikaans president Trump kondigde die gisteren aan, maar trekt ze weer in. Zulke heffingen zijn ook in strijd met het internationaal recht. In ruil wil Trump handelsdeals sluiten met alle golfstaten afzonderlijk. Vanavond nog lang warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Reumst beslist na een advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Ede.
2: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
1: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. En ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. Dat heeft de gouverneur beslist. Het verbod geldt ook voor sfeervuur, zoals vuurkorven bijvoorbeeld. Er zijn nog veel vragen na de dodelijke brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journaliste Nathalie Dijk.
3: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
1: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van de andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latré.
4: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
1: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. En de transfer van Rode Duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden. Donderdag hetzelfde weer en tot 32 graden. Vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer bij 28 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...